0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radio nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanezen. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.

met A Girl Like You was 1966. Toen stond het in de bovenste regio in Europa in de hitparades. Hè? Ja, dat was een grote hit toen. Goedemorgen, het is donderdag geworden. Het is vandaag 20 augustus alweer. Dus schiet op. Ja. Op deze dag in 1619 trouwens. De eerste zwarte slaven komen aan in Amerika. Ze zitten in een piratenschip uit Nederland dat aanlegt in Jamestown. Het piratenschip had een Portugees schip geënterd. En de slaven die aan boord zaten werden in Amerika aan land gezet en ook verkocht. Hè? Ja. Dus vandaag in 1619 de eerste zwarte slaven komen aan in Amerika. Ja, het nieuws van vandaag. Het gaat slecht met de zeer zeldzame en bedreigde korenwolf. Ja, er is veel geld gestoken om het diertje te beschermen. 30 miljoen euro. Ja, in het behoud van de hamster, want zo kun je hem ook misschien wel noemen. Ja, er moeten nu nog eens 100 korenwolven per jaar gefokt worden en uitgezet worden om het knaagdier te redden. Ja, de korenwolf is een klein knaagdiertje dat alleen in Midden- en Zuid-Limburg leeft. In 1999 was deze hamster eigenlijk uitgestorven, maar in 2002 kwam er een reddingsprogramma op gang. Er werd een fokprogramma opgezet. Ja, en je raadt het al, er werden nieuwe korenwolven uitgezet. Nou ja, boeren kregen en krijgen ook geld om hamstervriendelijke maatregelen te nemen. Zoals akkerranden met bloemenmengsels, het aanleggen van houtwallen. Nou ja, noem maar op. Een speciaal programma was ervoor. En dat heeft geen effect gehad, want het gaat nog altijd niet goed met het beestje. Het aantal ondergrondse burchten is in vrijwel alle leefgebieden gedaald. Zo meldt de provincie Limburg nu. Vooral het regenachtige weer in 2024 heeft de korenwolf genekt. Ja, de burchten die stroomden vol met water, stortten in. En de beestjes hadden geen leefomgeving meer. Hè? Ja, er zijn er veel verdronken. Ja, in Limburg zijn er 6 gebieden waar de korenwolf voorkomt. Alleen bij Koningsbos, daar zijn nog wel burchten gevonden. In de leefgebieden in Heer en Sibbe en in Etzenrade, daar zijn ook wat holen gevonden, maar het is niet de moeite, het zijn er gewoon veel te weinig. Dus het gaat slecht met de korenwolven. Ja. Ja, zo moeten er ook geen kleine groepjes worden uitgezet, zo zegt de gedeputeerde. De hamsters die zijn te nauw verwant en dan bestaat er zelfs kans op inteelt. Nou, men heeft zelfs een telling gedaan. Dit jaar zijn er 140 korenwolven uitgezet. Hè? Ja. Misschien vandaag wel een beetje de dag van de korenwolf, hè? Toch? Ja. Goedemorgen, we zijn los. Ik zou zeggen, gas erop. Dit is Voor de Wekker Wakker. Ik werk

Een ode aan mama, oftewel Boys to Men. En een song voor mama. Wij voor de wekker wakker. Op deze donderdag bij je. Voor de wekker wakker, want zo is het maar net, hè. Ja. Het is een beetje een gure dag als ik een beetje naar buiten kijk. Het regent en zo. Ik weet niet of het de hele dag ook dat het geval is. Maar we gaan straks ook even naar het weerbericht kijken. Even het nieuws. Ja, een nieuwe school oprichten zoals de Renaissance-school van Forum voor Democratie is geen garantie voor succes. 1 op de 5 nieuwe scholen die stopt of fuseert binnen een paar jaar. Zo blijkt uit een data-analyse van onder andere de website nu.nl. Ja, tegelijkertijd worden er steeds meer nieuwe scholen opgericht. Want ja, iedereen die wil weer een school naar zijn eigen maatstaven. Ja, het is geen efficiënte inzet van belastinggeld. Een nieuwe school openen kost honderdduizenden euro's. Het gaat om kinderen, die maken vriendjes op school en volgen ook bepaalde lesmethoden. Ja, als die school weer sluit, dan moeten ze naar andere scholen, nieuwe vriendjes maken en wennen ze weer aan nieuwe methoden. Ja, waarschijnlijk hebben ze dan ook alweer een leerachterstand. Hè. De koepelorganisatie, de PO-raad, die zegt van zowel bestaande als nieuwe basisscholen is het wat genuanceerder. Je kunt ook zeggen dat voor 80% van de nieuwe scholen een doelgroep bestaat die groot genoeg is om de oprichting te rechtvaardigen. Ja, dus niet alle scholen die nieuw worden opgericht zijn ook gelijk een succes. Hè? Ja. Dus wat dat betreft is het niet goed. Nee, al die nieuwe scholen die erbij komen. Ja, Rusland heeft weer de Oekraïne bestookt met ballistische raketten. Zo zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten 5 personen gedood en 23 mensen gewond geraakt. Vooral in het oostelijke deel, daar kwam iemand om het leven. In de hoofdstad waren meer dan een dozijn explosies te horen in de Oekraïne. Zo meldt het persbureau. De burgemeester die zegt op Telegram dat er minstens in 3 wijken inslagen waren in Kiev. Ja, zo zijn volgens de burgemeester onder meer de bovenste verdiepingen van een flatgebouw ingestort. En er was toen op dat moment ook brand uitgebroken. Ook zijn de ruiten van een kinderziekenhuis vernield. In de omgeving van het ziekenhuis stonden ook veel auto's in de brand. Ja, dus het is helemaal weer fix bezig daar, die oorlog in de Oekraïne. Ja, veel mensen vragen zich af, wanneer is het een keer klaar? Hè? Wanneer is die oorlog een keer ten einde? En als laatste, in Kenia is een helikopter met toeristen neergestort. Alle 7 inzittenden zijn om het leven gekomen, zo melden de Keniaanse autoriteiten. Onder de doden zijn ook 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen. Ja, het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador is overleden en zijn vrouw. Reddingsteams zijn ook een tijdje bezig geweest met het bergen van de lichamen. Maar de krant in Kenia, de Daily Nation, die meldt ook dat later vandaag de bergingsoperatie hervat wordt. 3 lichamen die zitten nog vast in het toestel. Ja, de reddingswerkers konden deze lichamen in Kenia niet bergen vanwege een brand die er ook na het ongeluk was uitgebroken. Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in 1994 stond er een liedje van Wet Wet Wet in de top 40 in de bovenste regionen. Het liedje toen klonk zo.

Verschillende plamage, die dagtopperen. Elke dag hebben we er eentje. En er is elke dag weer een andere dagtopper te beleven. We hebben er al ruim 5440 gehad. Ja, ik schrik er ook van. Het is niet anders. Je hoorde prima donna, de dagtopper van deze donderdag, de 20e augustus van Sylvia Romy. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, komend weekend wordt het weer racen. De Grand Prix van Nederland. Het wordt bijna een militaire operatie van de Nederlandse spoorwegen bijvoorbeeld, om iedereen op tijd bij het circuit te krijgen. De eerste sprintrace in Zandvoort die maakte dit jaar ook niet echt makkelijk. Nou, het veel racefanaten en mensen die van autoracen houden, die gaan natuurlijk dit weekend afreizen richting Zandvoort. Want komend weekend zullen per dag zo'n 50.000 reizigers met de trein naar het circuit van Zandvoort reizen. Die gaan natuurlijk nooit passen in de normale treinen van de NS, die normaliter per uur tussen Haarlem en Zandvoort rijden. Daarom gaat de NS vanaf vrijdag op naar 12 treinen per uur. De zogeheten Max Express rijdt dan iedere 5 minuten tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. En om dat voor elkaar te krijgen gaat de NS zelfs per trein 2 machinisten inzetten. Dat is uniek, zo zegt de woordvoerder van diverse websites. Ja, normaal gesproken is er maar 1 machinist, zoals we weten, per trein. Maar nu kost het te veel tijd om de machinist aan de andere kant van de trein te laten lopen. Dus er zit komend weekend aan de voorkant en aan de achterkant een machinist. Dat is de enige manier om de trein op tijd te laten vertrekken. Zo zijn er nog veel meer maatregelen genomen om de dienstregeling zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo worden er richting Amsterdam langere treinen ingezet komend weekend. En de sprinters richting Zandvoort, die hebben dan ook de maximale lengte. Ja, zo worden er in totaal 300 extra collega's van de NS ingezet om de reizigers komend weekend weg te wijzen. Ook zijn er extra perrons ingericht in Zandvoort. En ja, de NS heeft er heel goed over nagedacht. Komend weekend dus racen. Racen en nog eens racen in Zandvoort. En dat gaat veel bezoekers opleveren. En natuurlijk ook heel veel geld dit laadje, hè, voor Zandvoort. Hè? Want er wordt natuurlijk veel uitgegeven. Er wordt veel gedronken. Er wordt veel gekocht. Souveniertjes worden meegenomen. En er wordt naar de race gekeken. Goed, het weerbericht. Vandaag vanuit het westen wat buitjes. Waarschijnlijk met onweer en hagel. Vooral in het oosten blijft het nog wel droog. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ja, de buien die breiden zich over de rest van het land uit. Vanmiddag wordt het een graad of 20 en 21 graden hooguit. De zuidwestenwind die waait daarbij matig. Aan zee is hij vrij krachtig. 3 tot 5 graden. Dus het is regenachtig vandaag.

Komend weekend gaan veel mensen dus naar Zandvoort. Niet om de zee te bekijken, maar om de race te gaan bekijken. Hè? Ja, samen naar zee. Hoorde Marinke voorbij komen en Jury Boot bij Voor de Wekker Wakker. Het is druk op de weg. Eventjes de belangrijkste opstoppingen. De A27, Breda-Gorinchem. De N3 richting Papendrecht. Daar zijn wegwerkzaamheden. En ook de N48 om Hogeveen. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. En dat is 29 augustus pas afgelopen daar. De N50, Zwolle-Emmeloord. Bij het knooppunt Emmeloord. Daar wordt aan de weg gewerkt. Horen Amsterdam, daar is het druk. Op de N247. Dus als je daarheen gaat, hou er rekening mee. Er is opstopping.

op deze donderdagmorgen, mensen. Ja. Even kijken naar het laatste nieuws. Ja, Netflix brengt op 2 oktober een nieuwe documentaire uit over de Formule 1-legende Michael Schumacher. In Schumacher 94, The Birth of a Legend, staat het jaar centraal waarin de Duitsers de eerste wereldtitel veroverden. Ja, de vrouw van Schumacher, Corina, was betrokken bij de productie en komt zelf ook aan het woord. Ook de voormalige Formule 1-baas Ecclestone, de oud-Benetton-teambaas Briatore en de voormalige coureur Coulthard, die spreken in de documentaire. Ja, Schumacher, bekende racer natuurlijk, behaalde in 1994 zijn eerste wereldtitel. In totaal werd hij 7 keer wereldkampioen in de Formule 1. Het is niet de eerste documentaire over de Duitser die op Netflix verschijnt. In 2021 kwam Schumacher uit, waarin zijn carrière en zijn privéleven werd belicht. Nou ja, binnenkort dus de nieuwe documentaire van Netflix. Op 2 oktober komt hij op de filmaanbieder. En de oud-voorzitter van de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie, Biatti, die zal in de Tweede Kamer Liedewij de Vos gaan vervangen. Omdat ze zwanger is. Dat heeft de partijvoorzitter Baudet laten weten. De Vos nam op 6 augustus tijdelijk ontslag, omdat ze in verwachting is. Het tijdelijk ontslag geldt voor 16 weken. Een Kamerlid dat tijdelijk vervangen wil worden, legt dit verzoek neer bij de voorzitter van de Tweede Kamer. En die ligt de kiesraad in. Die dan na 14 dagen een tijdelijke vervanger benoemt. Ja. Nou ja, nou wordt dus zeg maar Liedewij de Vos vervangen door Biatti. En dat heeft Thierry Baudet laten weten aan de NOS. Ja. En als laatste, er worden steeds meer startersleningen afgesloten. In de eerste helft van dit jaar zijn meer startersleningen afgesloten dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat heeft het kadaster gemeld. Ruim 8% van de mensen die hun eerste hypotheek in de eerste helft van dit jaar afsloten, financierden hun woning ook met een starterslening. In 2025 was dat nog 6,4%. En dat aandeel dat groeit door, want in 2021 was het nog maar 3,2%. Ja, starters die kunnen met een starterslening makkelijk een eerste woning kopen. Het is een lening die door de gemeente beschikbaar wordt gesteld en door het stimuleringsfonds Volkshuisvesting wordt verstrekt. Ja, de lening kan het verschil overbruggen tussen wat starters maximaal kunnen lenen en de prijs van de koopwoning. Ja, dus ja, starters die maar een klein budget hebben, die kunnen zo met een relatief klein financieringsgat toch het verschil maken. Ja, en er zijn dus meer startersleningen afgesloten. Ja. Op deze dag in 1741, de Deense navigator Vitus Jonas Bering, die ontdekt Alaska. Nou ja, het zeegedeelte dat heet daar nog steeds de Beringstraat. En er wordt op deze dag in 1896 patent gegeven voor het eerste telefoonapparaat waarmee je zelf een nummer kunt kiezen. Kijk, dat is makkelijk, hè? Ja.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanese. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Goedemorgen. Elke werkdag Erik in de ochtend.
1: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
2: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten.
3: Zeg, Doris, heb je daar niks beters voor?

0: Elke werkdag. Erik van Vliet. Erik van Vliet.
1: Hier hoor je de classics en het beste van nu. 100% voor jou.

Het liedje was er nog eventjes in zat van een paar dagen geleden. In verband met het overlijden van de drummer van ZZ Top, Biggert. Ja, Lex hadden we nog niet gedraaid. Hierbij is het geschieten, ja. Goedemorgen, tweede uur van Voor de Wekker Wakker op deze donderdag, 20 augustus. Ja, honderden schoonmakers die gaan staken vandaag bij het hoofdkantoor van de NS voor een betere CO. En het WK Hockey. Ja, dat is er vandaag ook. Dan spelen de Nederlandse mannen tegen Japan. En dat gebeurt in de groepsfase. Ja, het weer vandaag. Er trekken diverse buien over het land. Sommige met hagel en onweer. En er is ook af en toe wat ruimte voor de zon. Er is een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt vandaag ongeveer 22 tot 23 graden.

0: Ja, mooie plaat. Ik wil hem nog wel een keertje horen. Dit mooie liedje. Moving to the Sun, Ultonate, Ismael, Angel en Hoogel. Ja, hoor je bij Voor de Wekker Wakker. Op deze donderdag, de 20e augustus. Ja, zo'n 450 schoonmakers. Die komen vandaag bij elkaar voor het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. Ik had het in het begin gemeld. Ze zijn ontevreden over hun voorlopige CAO-akkoord. Onder meer vanwege een voorgenomen verlaging van het ziektegeld. Ja, het protest is onderdeel van een landelijke 48-uur staking van de vakbond FNV. En vandaag in Zwolle is de vijfde voorbereidende zitting in de Funcaps-rechtszaak. Daar wordt onder meer gesproken over de verdachten Joort van W. en Stefan P. voorlopig nog even blijven vastzitten.
1: Haal eens heel diep adem.
0: Ja, oké. Okay.
1: En luister naar dit verhaal.
0: Dat is goed, ik luister.
1: Probeer de energie die loskomt op te vangen.
0: Ja, daar gaat hij.
1: Ken je dat jongetje van vroeger nog?
0: Goed ademen.
1: Die had energie voor tien. Hij wilde bij de radio.
0: Kijk.
1: En maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.
0: Kijk.

0: van der K.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Bij de herontwikkeling van het Kropholdersassemble in Waalwijk kan een uitbreiding worden gemaakt richting de stadstuin. Dat bevestigt het college in antwoorden op schriftelijke vragen van lokaal belang. De kiosk, het bodenhuisje en de historische huisjes en de hooisteeg blijven behouden. De rest van de stadstuin blijft volgens het college toegankelijk voor bezoekers, ondanks de uitbreiding. De politie Waalwijk waarschuwt opnieuw voor babbeltrucs. Maandagavond in de Bernhard-Zweerstraat vond opnieuw een verdachte situatie plaats. Twee jonge vrouwen deden zich voor als medewerkers van actiefzorg en probeerden een woning binnen te komen. De buurtbewoner vertrouwde de situatie niet en schakelde direct de politie in. De politie roept inwoners op om alert te zijn en bij een verdachte situatie direct te bellen. Heus de Transparant Verbind heeft schriftelijk vragen gesteld over de wachtlijsten voor zwemlessen in de gemeente. Volgens de partij moeten kinderen voor reguliere zwemlessen soms ruim een jaar wachten, terwijl kinderen met de regeling via Stichting Leegeld direct kunnen starten. De partij wil van het college weten of dit klopt en hoeveel kinderen er precies op de wachtlijst staan. Voetbalfans opgelet. Voormalig voetballer Wim Kieft komt naar Dongen. Op woensdag 16 september vindt een bijzondere editie plaats van het Sportcafé in de Kameleur. Wim Kieft gaat samen met de presentator in gesprek met de trainers van de eerste elftallen van de Dongense voetbalclubs. Het wordt een avond vol met voetbalanekdotes en verhalen rondom Dongense derbies. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: De ochtend begint goed.
3: De ochtend begint goed.
2: Met Erik in de morgen.
3: Met Erik in de morgen.
4: Wakker voor de wekker. Met Erik van Vliet.

De dagtoppen voor vandaag. Sylvia Romy en Prima Donna. Ja, donderdag 20 augustus. We kijken even naar het nieuws van vandaag. Ja, de coureurs in de Formule 1 die blikken om 1:30 vanmiddag op het circuit van Zandvoort vooruit op de voorlopige laatste Dutch Grand Prix. Op het dit weekend verreden in Zandvoort is ook de eerste race sinds de zomerstop. En in België, bij onze buren, wordt de aanpak van de branden in het natuurgebied de Hoge Venne besproken door de Kamercommissie van Binnenlandse Zaken. De brand is een van de grootste natuurbranden uit de Belgische geschiedenis. En op het WK hockey spelen de Nederlandse mannen tegen Japan in de groepsfase van het toernooi. Het duel in Amstelveen begint vanavond om 6 uur en is te zien via de bekende hockey-apps. Ja, verder nog de afgelopen nacht. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad bestookt met ballistische raketten. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn er 5 personen gedood en 23 mensen gewond geraakt. En in de hoofdstad waren meer dan een dozijn explosies te horen, zo meldt het persbureau Reuters op basis van een getuige. De burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, zei op Telegram dat er minstens 3 wijken te maken hebben gehad met inslagen. Ja. En verder nog meer nieuws. In tegenstelling tot de Nederlandse hockeymannen hebben de vrouwen gisteren hun wedstrijd tegen Japan al gehad. De vrouwen hebben de eerste groepsfase in eigen land overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen mede door 4 rake strafcorners van Jibbe Jansen ruim van Japan. Het werd namelijk 9-0.

CB Milton en Open Your Heart bij Voor de Wekker Wakker op deze donderdag 20 augustus. Ja, even een stukje geschiedenis. In Amsterdam steekt een 16-jarige skinhead de 15-jarige Antilliaanse jongen Kerwin Duinmeijer neer. Kerwin overlijdt een dag later in het ziekenhuis. En ondanks het feit dat de dader duidelijk vanuit racistische gedachten handelde, gaat men dit soort voorvallen in de 90er jaren zinloos geweld noemen. Ja, uit het in 1997 verschenen onderzoeksrapport Racistisch Geweld in Nederland blijkt dat het merendeel van de plegers van racistisch geweld ook gewone geweldsplegers zijn. Bedriegers, soms ook bommelders, vernielers, mishandelaars, brandstichters enzovoort. Ja, agressieve dronkenlappen en vechtersbazen doen het ook. Ja, de onderzoekers zien de oorzaken vooral in een gebrek aan orde en discipline op school, een instabiel huis, gewelddadige computers.

computerspelletjes en mediageweld. Ja, vandaag de dag dus in 1983 komt het woordje zinloos geweld in de spotlights. En ook nieuws over André Hazes vandaag. Want André Hazes gaat de komende tijd niet optreden. Hij heeft wat stemproblemen. De zanger heeft zijn optredens sowieso voor de komende 2 maanden afgezegd. Ja, helemaal duidelijk wat de stemklachten zijn en waardoor ze veroorzaakt zijn. Dat meldt het management niet. Ja, Hazes zou de komende 2 maanden op verschillende festivals optreden. Zo zou hij dit weekend bijvoorbeeld op het Glamour Beach in Lemmer staan en begin september op Lelystad Live. En dat laatste festival dat meldt nu op social media dat Yves Berendsen hem gaat vervangen. Ja, volgende week vertelt Hazes in zijn podcast meer over zijn stemproblemen. Zo meldt zijn manager. Ja, de zanger heeft al vaker optredens moeten annuleren vanwege problemen met zijn stem. Zo had André Hazes in de zomer van vorig jaar ook een lichte beschadiging aan zijn stembanden. Ja, dus mocht je een optreden van André Hazes hebben geboekt online of zo, of je denkt dit weekend lekker naar André Hazes toe. Ja, dat gaat hem niet worden, want hij treedt eventjes niet op.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. In Kenia zijn 7 toeristen om het leven gekomen bij een crash met een helikopter. Het toestel stortte neer aan de voet van een berg ten noorden van de hoofdstad Nairobi. De berg Mount Ololokwe is een populaire toeristenbestemming. De slachtoffers zijn 5 Amerikanen en de baas van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Vanwege brand zitten 3 lichamen nog vast in het gecrashte toestel. De oorzaak van de helikoptercrash in Kenia is nog niet duidelijk. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan. Het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. In Hoge Zand is vannacht het karakteristieke poortgebouw van een begraafplaats in de as gelegd. Het monumentale pand met rieten dak moet als verloren worden beschouwd. 2 ambulancemedewerkers die op de A7 reden kwamen op de enorme rookontwikkeling af. In het pand bleek een dakloze man en zijn hond te liggen. Door op de ramen en deuren te bonzen kon de man worden gewekt. Hij en zijn hond konden daardoor op tijd het brandende poortgebouw verlaten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.

is gewoon in de categorie een lief liedje. Ja. Joshua Caddison en Jesse bij Voor de Wekker Wakker op deze donderdag. Welkom bij Langstraat FM. Ja, even kijken naar de verjaardagen. Wie zijn er vandaag allemaal geboren op deze gedenkwaardige dag? Ja, vandaag de geboortedag van Howard Phillips Lovecraft. Hij was een Amerikaanse fantasie- en horrorschrijver. Hij is al overleden. Willem Ruis, natuurlijk, de Nederlandse acteur. Vooral bekend door zijn rol van Dikke Deur in de tv-serie Pipo de Clown. Ja, Willy Ruis, hè. Onthoud het wel. Het zegt dus niet Willem Ruis. Nee, Willy Ruis, hè. Ja, hij is in 1983 overleden. Jim Reeves, de countryzanger, is vandaag ook geboren in 1923. Ook Milosevic is natuurlijk op deze dag geboren in 1941. Isaac Hayes, een Amerikaanse soulzanger. Is vandaag ook de geboortedag van Robert Plant. Het is de geboortedag van Prins Gabriel van België. Ja, de zoon van Prins Philip en Prinses Mathilde. Ja, is vandaag ook geboren in 2003. En het is vandaag de geboortedag van John Hiatt. Een Amerikaanse allround popmuzikant en songwriter. Ja, en daar hebben we vandaag voor gekozen. Riding with the King.

0: Thank you.
1: That was a lot of fun. Thank you.
2: Hier hoor je de classics en het beste van nu. 100% voor jou.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaan. Bij de herontwikkeling van het Kropholles Assemble in Waalwijk kan een uitbreiding worden gemaakt richting de stadstuin. Dat bevestigt het college in antwoorden op schriftelijke vragen van lokaal belang. De kiosk, het bodenhuisje en de historische huisjes en de hooisteeg blijven behouden. De rest van de stadstuin blijft volgens het college toegankelijk voor bezoekers, ondanks de uitbreiding. De politie Waalwijk waarschuwt opnieuw voor babbeltrucs. Maandagavond in de Bernhard-Zweerstraat vond opnieuw een verdachte situatie plaats. Twee jonge vrouwen deden zich voor als medewerkers van actiefzorg en probeerden een woning binnen te komen. Buurtbewoner vertrouwde de situatie niet en schakelde direct de politie in. De politie roept inwoners op om alert te zijn en bij een verdachte situatie direct te bellen. Heus de Transparant Verbind heeft schriftelijk vragen gesteld over de wachtlijsten voor zwemlessen in de gemeente. Volgens de partij moeten kinderen voor reguliere zwemlessen soms ruim een jaar wachten, terwijl kinderen met de regeling via Stichting Leegeld direct kunnen starten. De partij wil van het college weten of dit klopt en hoeveel kinderen er precies op de wachtlijst staan. Voetbalfans opgelet. Voormalig voetballer Wim Kieft komt naar Dongen. Op woensdag 16 september vindt een bijzondere editie plaats van het Sportcafé in de Kameleur. Wim Kieft gaat samen met de presentator in gesprek met de trainers van de eerste elftallen van de Dongense voetbalclubs. Het wordt een avond vol met voetbalanekdotes en verhalen rondom Dongense derbies. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Erik op Back to the 80s.

was weer de herhaling Sergio T en Muta en Ale Bembe. Dit was Voor de Wekker Wakker op deze donderdag, de 20e augustus. Is weer gebeurd. Vandaag lekker weer. Niet zo warm, 21 graden in de Langstraat. Vanavond dan zijn er wel wat buitjes en zo, maar met de buitjes is het wel heel eventjes gebeurd. Dus het kan af en toe wel heel kort eventjes een miserig buitje vallen. Maar dat is ook alles. Temperaturen dus rond de 21 graden. Morgen dan is het hetzelfde weertype. Hè? Ja, dus dan weet je in elk geval een beetje wat het weer wordt vandaag. Zo! La la la la la la la. Het is weer klaar. Ik heb alles lekker gepoetst hier, geloof ik. Feest is af.

Ja, en vandaag ook een belangrijke dag voor Maarten van der Weijden. Hij hervat zijn zwemtocht. Hij had een rustdag vanwege gezondheidsklachten. Maar vandaag gaat hij er weer voor. Ik zeg tot morgen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, om van wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan. Het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuis.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaan. Bij de herontwikkeling van het Kropholles Assemble in Waalwijk kan een uitbreiding worden gemaakt richting de stadstuin. Dat bevestigt het college in antwoorden op schriftelijke vragen van lokaal belang. De kiosk, het bodenhuisje en de historische huisjes en de hooisteeg blijven behouden. De rest van de stadstuin blijft volgens het college toegankelijk voor bezoekers, ondanks de uitbreiding. De politie Waalwijk waarschuwt opnieuw voor babbeltrucs. Maandagavond in de Bernhard-Zweerstraat vond opnieuw een verdachte situatie plaats. Twee jonge vrouwen deden zich voor als medewerkers van actiefzorg en probeerden een woning binnen te komen. Buurtbewoner vertrouwde de situatie niet en schakelde direct de politie in. De politie roept inwoners op om alert te zijn en bij een verdachte situatie direct te bellen. Heusde Transparant Verbind heeft schriftelijk vragen gesteld over de wachtlijsten voor zwemlessen in de gemeente. Volgens de partij moeten kinderen voor reguliere zwemlessen soms ruim een jaar wachten, terwijl kinderen met de regeling via Stichting Leegeld direct kunnen starten. De partij wil van het college weten of dit klopt en hoeveel kinderen er precies op de wachtlijst staan. Voetbalfans opgelet. Voormalig voetballer Wim Kieft komt naar Dongen. Op woensdag 16 september vindt een bijzondere editie plaats van het sportcafé in de Kameleur. Wim Kieft gaat samen met de presentator in gesprek met de trainers van de eerste elftallen van de Dongense voetbalclubs. Het wordt een avond vol met voetbalanekdotes en verhalen rondom Dongense derbies. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze is niet gewond en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kan ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Bij het instorten van een mijn in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek blijken veel meer slachtoffers te zijn gevallen, ruim 100. Het ongeluk gebeurde eergisteren, veel lichamen zijn nu pas onder het puin teruggevonden. Door een aardverschuiving dicht bij de grens met Kameroen kwam een lawine van zand naar beneden. Veel mijnwerkers in tunnels raakten bedolven. Er worden nog steeds mensen vermist. Verwacht wordt dat daardoor het dodental nog verder zal oplopen. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Ma'ale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel, Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
18: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
19: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
18: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
19: Klinkt goed.
20: Surebird. Jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.

I Don't Feel Like Dancing van de Serious Sisters. Ooit beschreven als het vrolijkst klinkende liedje over een liedje dat gaat over thuisblijven en je helemaal in de misère voelen. Ja, je hebt toch wel vaak van die liedjes die klinken dan in het eerste opzicht heel vrolijk. En dan denk je van, oh, dat gaat over iets heel leuks. Maar als je dan op de tekst gaat focussen en erachter komt waar het liedje ook echt over gaat, dan is het echt de compleet andere kant op. Maar goed, daar openen we deze uitzending mee. Deze uitzending van Langstraat Alanguit van 10 tot 12. Hier op Langstraat FM met jullie presentator Siem van der K. De laatste keer dat je het van mij hoorde. Want vanaf maandag is Erik weer terug van zijn vakantie. En dan neemt hij uiteraard zijn eigen programma weer over. Dus de komende 2 uur zullen jullie het voor de laatste keer weer met mij moeten doen. Maar dat betekent zeker niet dat het geen leuke uitzending kan worden. We gaan het ook weer hebben over het laatste nieuws uit de Langstraatregio. Onder andere over woonbouwprojecten in de gemeente Loon op Zand. We gaan het hebben over een wedstrijd tussen Waalwijk en Zuid-Korea. En nog veel meer andere, het laatste nieuws uit onze regio. En dat wisselen we af met de lekkerste hits van vroeger en de lekkerste hits van nu. En we gaan even beginnen met een hitje uit de jaren 2000. We gaan naar Maroon 5 en Moves Like Jagger.

0: Me Up Before You Go Go van Wham hier op Langstraat FM. Zometeen nog veel meer nieuws uit de Langstraat. Maar eerst even aandacht voor een niet zo leuk bericht. Uit Heusden is namelijk een man vermist. De 74-jarige Bert, die sinds dinsdagmiddag vermist is vanuit zijn woning aan de Demer in Heusden. Toen is hij vertrokken op de fiets. En een dag later is in Zaltbommel alleen de fiets van Bert aangevonden. En verder is Bert nog niet teruggevonden. De politie is inmiddels een uitgebreide zoektocht gestart in de regio in en rond Zaltbommel. Maar heeft tot nu toe nog niks gevonden. Dus als je alert bent of toevallig luistert en eventjes op wil letten. Bert, het is een man met grijs haar, is mager, draagt een donkerblauwe trui, een spijkerbroek en bruine wandelschoenen. Foto van Bert is overigens terug te vinden in een bericht op onze site. Ja, dat is uiteraard nooit leuk en we leven zeker weten mee met de nabestaanden van Bert. En hopelijk kunnen we snel het nieuws brengen dat Bert weer gevonden is. Goed, wij gaan door met de muziek. Wij gaan voor de muziek twee keer naar België. We gaan een keer naar het vroegere van België en naar het heden. We gaan naar Clouseau, maar eerst gaan we naar Pommelien Thijs.
1: En wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Ook in de zomer.

daar gaat ze. Van Clouseau, van de broers Koen en Chris Wouters. Die de popgroep die opgericht is in 1984 en nog steeds optreedt. Ja, gewoon al 42 jaar in het vak. Je hebt van die mensen die nooit genoeg kunnen krijgen van optredens, denk ik dan. Goed, van België gaan we eventjes naar Zuid-Korea. Want gisteravond kwam in sporthal Dillenburg in Drunen de nationale handbalploeg van Zuid-Korea op bezoek. Voor een heel bijzonder vriendschappelijk duel met de handbalclub Tagos. En Zuid-Korea, dat is zeker niet de minste in de handbalploeg. Die zijn namelijk 9 keer al Aziatisch kampioen geworden. Nou is Tagos natuurlijk ook een ontzettend goede ploeg, maar was niet bepaald opgewassen tegen de Zuid-Koreanen. Het werd in totaal 42-24 voor Zuid-Korea. Ja, ze speelden volgens het wedstrijdverslag snel spel, waren fysiek sterk en hadden ook nog eens een boomlange keeper. Ja, je verwacht het niet van Aziaten dat daar lange mensen tussen zitten. Maar goed, ze bestaan toch echt. Maar ja, de sfeer was er zeker niet minder om. Er werd getoeterd, er werd getrommeld. Dus mensen waren gewoon heel erg blij met de wedstrijd. Het is voor Tagos de voorbereiding op de Super Handball League, waar zij vorig seizoen naar gepromoveerd zijn. En 5 september spelen zij daar overigens hun eerste wedstrijd van. Moeten nog wel hun wedstrijden afmaken in de sporthal in Drunen, omdat zij dat niet kunnen doen in sporthal De Slagen. De club heeft al laten weten dat ze aan het kijken zijn of zij meerdere plekjes in de tribune kwijt kunnen, omdat er natuurlijk een beperkt aantal plekken zijn in sporthal Dillenburg. Maar goed, dat komt allemaal vast wel goed. En van het ene sportnieuws gaan we naar het landelijk sportnieuws, want er is goed nieuws over de Formule 1. Max Verstappen heeft namelijk zijn contract bij Red Bull verlengd en blijft nu tot eind 2030 bij de Red Bull Racing. Viervoudig wereldkampioen heeft afgelopen donderdag zijn contract getekend. Dus kunnen we in ieder geval, ondanks dat de Formule 1 niet meer in Nederland blijft, kunnen we in ieder geval wel blijven genieten van Max Verstappen bij Red Bull. En wij gaan door naar de muziek. Wij gaan naar de Bee Gees. And you should be dancing. Hier op Langstraat FM.

Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Een liedje wat ja, een beetje terug van weg is geweest. Dankzij een paar jaar geleden weer helemaal hot and happening. Dankzij de film Saltburn, waarin dit nummer werd gebruikt. Het is 3:30 hier op Allangstraat FM. En ik neem even met je mee de actuele verkeersinformatie met je door. Het is over het algemeen rustig op de Brabantse wegen. Wel een file tussen Breda en Gorinchem op de A27. Hou daarin rekening met veel file. En ook tussen Dordrecht en Papendrecht. En ja, natuurlijk, de vakantie is eigenlijk een beetje op zijn einde aan het komen. Dus vanaf volgende week zul je ook gegarandeerd vaker in de file staan. Ik stond gisteren ook weer lang in de file onderweg terug naar huis. En dat was weer een beetje de pijnlijke realiteit. Goed, we gaan door met de muziek. Zometeen nog een voorbeschouwing voor de wedstrijd van RKC. Maar eerst een prachtig liedje. Wat mij persoonlijk altijd doet denken aan mijn vriendin. Die is groot fan van dit nummer. The Stranglers en Golden Brown. Hier op Langstraat FM.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaan. Bij de herontwikkeling van het Kropholles Assemble in Waalwijk kan een uitbreiding worden gemaakt richting de stadstuin. Dat bevestigt het college in antwoorden op schriftelijke vragen van lokaal belang. De kiosk, het bodenhuisje en de historische huisjes en de hooisteeg blijven behouden. De rest van de stadstuin blijft volgens het college toegankelijk voor bezoekers, ondanks de uitbreiding. De politie Waalwijk waarschuwt opnieuw voor babbeltrucs. Maandagavond in de Bernhardsweerstraat vond opnieuw een verdachte situatie plaats. Twee jonge vrouwen deden zich voor als medewerkers van actiefzorg en probeerden een woning binnen te komen. Buurtbewoner vertrouwde de situatie niet en schakelde direct de politie in. De politie roept inwoners op om alert te zijn en bij een verdachte situatie direct te bellen. Heus de Transparant Verbind heeft schriftelijk vragen gesteld over de wachtlijsten voor zwemlessen in de gemeente. Volgens de partij moeten kinderen voor reguliere zwemlessen soms ruim een jaar wachten, terwijl kinderen met de regeling via Stichting Leegeld direct kunnen starten. De partij wil van het college weten of dit klopt en hoeveel kinderen er precies op de wachtlijst staan. Voetbalfans opgelet. Voormalig voetballer Wim Kieft komt naar Dongen. Op woensdag 16 september vindt een bijzondere editie plaats van het Sportcafé in de Kameleur. Wim Kieft gaat samen met de presentator in gesprek met de trainers van de eerste elftallen van de Dongense voetbalclubs. Het wordt een avond vol met voetbalanekdotes en verhalen rondom Dongense derbies. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Ciao van Monique Smit en Tim Douwsma. Natuurlijk gebaseerd op het Italiaanse Sara Perché Ti Amo. En dat vind ik persoonlijk altijd een heel mooi liedje. En wat daar altijd bijzonder aan is, Sara Perché Ti Amo is ook het opkomstnummer van de Italiaanse voetbalclub AC Milan. En ja, als daar dat nummer door de speakers klinkt, dan wordt dat echt luidkeels meegezongen. Stiekem toch altijd nog wel een droom van mij om ooit nog een keer naar een wedstrijd te gaan van AC Milan. Eigenlijk gewoon puur voor dit stukje. Ja, prachtig, prachtig. Lijkt me echt fantastisch. Goed, wij gaan van AC Milan naar ons eigen RKC Waalwijk. Want morgen speelt RKC Waalwijk opnieuw een wedstrijd. Een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Weer een lekker Brabants onderrondje. Ja, RKC op dit moment op 2 punten in de keukenkampioen-divisie. Na een gelijkspel tegen Vitesse en tegen FC Dordrecht vorige week. Allebei op vrijdagavond en nu weer op vrijdagavond. Aan de andere kant hebben we Helmond Sport, die ook nog geen overwinning heeft gehaald. Heeft op dit moment een gelijkspel gehaald tegen de Graafschap en verloor vorige week van Roda. Ik dacht, ik kijk nog even door die selectie van Helmond Sport, van ken ik nog mensen? En eigenlijk de enige speler die mij een beetje erbovenuit stak was Paul Lonk, die ik nog wel ken van zijn tijd bij Willem II. Ja, en hopelijk voor RKC wordt dit de allereerste wedstrijd waarin de 3 punten worden gehaald. En misschien weer een hoofdrol voor Hai van Gemert, die natuurlijk vorige week een helder rol beleefde tijdens de wedstrijd tegen FC Dordrecht door zijn doelpunten te maken in de laatste paar minuten. En wist ook nog eens zijn profcontract officieel te verkrijgen. Dus het is de week van Hai van Gemert. Kan hij zijn goede vorm doorzetten? We gaan het in ieder geval zien. Morgenavond om 8:00. De wedstrijd van Helmond Sport tegen RKC wordt uiteraard weer live verslagen bij ons op de radio. Met Arjan Vonk in de studio en Flim van Mook in het stadion.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Als je de radio aanzet, kom je er bijna niet omheen. Alex Warren. Ja, ik ben zelf niet per se de grootste fan van de muziek van Alex Warren, maar ik vind Fever Dream wel echt een fantastisch nummer. Dat kan ik wel echt meerdere keren opzetten. Goed, zometeen nog meer nieuws uit de Langstraat. Maar eerst nemen we eventjes de bekende jarige door van vandaag. Hier op donderdag 20 augustus. En vandaag is jarig een van de Nederlandse zwemsters met de allermooiste namen, Ranomi Kromowidjojo. En dat kan je in één keer zeggen zonder te stotteren. Die wordt vandaag 36 jaar oud. En verder zien we ook Samuel Dumoulin, geen familie van Tom volgens mij. Die is vandaag 46 jaar oud, de Frans wielrenner. Ja, van allebei van harte gefeliciteerd uiteraard hier op Langstraat FM. Wij gaan door naar de muziek. Wij gaan naar deze fantastische hit van The Police. Message in a Bottle.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps. Een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar 42 miljoen euro mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designer drugs. De Ierse mediawaakhond wil opheldering van TikTok over video's met gevaarlijk rijgedrag na een dodelijke crash afgelopen weekend. Daarbij kwamen 5 tieners om en raakten 4 inzittenden van een andere auto zwaar gewond. Zeker 3 van de omgekomen tieners deelden filmpjes van een dollemansrit op TikTok. Ze reden tegen het verkeer in. Het eindigde met een frontale botsing. Het is niet duidelijk of de beelden daadwerkelijk tijdens die dodelijke rit zijn gemaakt. Onderzocht wordt of TikTok zich aan wettelijke regels heeft gehouden. Het dodental van de Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 13. Ook zijn zeker 40 mensen gewond geraakt. Polen heeft extra luchtoperaties uitgevoerd vanwege de aanval. De Russen vielen vannacht aan met ballistische raketten, kruisraketten en drones. 12 mensen kwamen om in Kiev, eentje in een voorstad. Een van de drones is neergestort in een onbewoond gebied in Roemenië. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze heeft geen verwondingen en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kon ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt, omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Het weer wisselvallig, soms felle buien, stevige zuidwestenwind en bij droge perioden maximaal rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Mag!
9: Mag.
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

Ik kan het niet alleen van de dijk. Nou ja, een radioprogramma alleen, dat kunnen in ieder geval wel. Dat kan ik al. En dat doe ik het komende uur nog altijd. Voor Langstraat Lang Uit. Ook het komende uur nog live. En zometeen gaan wij nog een keer voorbeschouwen op de wedstrijd van RKC. Dan ga ik dat met iemand doen die daar iets meer inhoudelijk verstand van heeft dan ik. Namelijk Lucas Paulides van de RKC Nu podcast. Dat zometeen, maar eerst gaan wij naar Elton John.

0: Nobody Wins van Elton John hier op Langstraat FM. Ja, Nobody Wins was helaas ook de conclusie van de afgelopen twee wedstrijden van RKC Waalwijk. Eindigde twee keer in een gelijkspel. Morgenavond kunnen zij revanche nemen in een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. En aan de telefoon om voor te beschouwen op die wedstrijd heb ik vanaf vakantie Lucas Paulides. Goedemorgen, Lucas.
1: Goedemorgen, Jim. Goedemorgen.
0: Ja, is het seizoen van RKC zo slecht begonnen dat je dacht ik heb nu al vakantie nodig? Of...
1: Nee, ja, misschien dat ik het aan zag komen. Nee, ja, dat is ook, het komt toevallig net zo uit, dus vandaar, klopt.
0: En wij bellen jou vanaf?
1: Ja, ik zit in Fieberbrunn in Oostenrijk.
0: Dus, in Oostenrijk, lekker.
1: Precies, een beetje van de bergen genieten, een beetje chillen. En ja, goed, een beetje net opladen voor de rest van het waarschijnlijk inderdaad lange seizoen.
0: Ja, het seizoen is inderdaad nog net begonnen. De wedstrijd, Lucas, morgenavond tegen Helmond Sport. Is dat een tegenstander waarbij RKC de eerste overwinning in de wacht kan slepen?
1: Eigenlijk wel. En eigenlijk moet het ook wel een heel klein beetje. Want als je kijkt welke tegenstanders je tot nu toe getreft hebt, dan heb je echt geen top tegenstanders gehad. Alhoewel je kunt ja, kijken of er valt te discussiëren of Vitesse uit of dat een topwedstrijd is of niet. Maar goed, ja, als je na twee wedstrijden pas twee punten hebt, ja, dat is niet het gemiddelde waar je naar op zoek bent. En als je dan kijkt dat je een Helmond Sport treft wat dit jaar ook echt niet om de prijzen mee gaat voetballen. En jij wil dat zelf wel heel graag, hè, want ze willen graag voor promotie voetballen in Waalwijk. Ja, dan moet je eigenlijk wel gewoon winnen. En ja, ik denk dat dat ook zou moeten kunnen. Maar het zal ook afhangen van wie er fit is en niet.
0: Ja, en heb jij daar een beetje een beeld van wie er morgenavond wel aan de wedstrijd verschijnen en wie niet?
1: Nee, de grote vraag is en blijft een beetje, is Stokkers op tijd weer fit? Want die is toch te vroeg begonnen met voetballen. Dus ja, dan doe je in de spits wel een heel klein stapje terug. Zo is het nou gewoon eenmaal. En dan heb je daarachter nog met Otva van Leeuwen en met Vaas, ja, wel drie jongens waarvan de vraag is, gaan ze wel of niet starten, zeg maar. Die zitten net op dat punt van, ja, ga je ze durven laten starten met de kans dat ze 90 minuten moeten spelen, of breng je ze allemaal op het halve, in de rust of op het uur het veld in. Het was vorige week tegen Dordrecht volgens de trainer nogal een gepuzzel met wie is er fit en wie kan er wel uitspelen. En toen bleek er aan het eind van de wedstrijd drie man te moe. Dus dat is net jammer. Dus het zal daar een functie van zijn, want ja, ik ben er nog steeds van overtuigd dat dit een selectie is die echt een hele leuke ding kan gaan laten zien dit jaar. Allee, dan moet je gewoon niet 3-4 geblesseerden hebben aan de bovenkant van je selectie. Zo simpel is het.
0: Nee, ik had ook een beetje het idee bij de wedstrijd van Vitesse. RKC krijgt veel kansen, maar er gaat er bijna geen één in. Is het dan dat we juist een Stokkers nodig hebben die de kansen wel kan benutten?
1: Ja, maar ook daaromheen. Ik denk dat als je inzoomt op de wedstrijd tegen Vitesse, dan zie je dat het voetbal wat ze laten zien en vooral het onder de druk uit kunnen komen van een tegenstander eigenlijk wel heel goed is. Maar inderdaad, als je alle kansen dan na de wedstrijd eventjes bij elkaar optelt, dan geef je vrij weinig weg. En dan moet er een van die grote kansen in. Maar ja, goed, daar speel je het eerste uur van die wedstrijd wel met een voorhoede, wat gewoon op elke plek je B of misschien wel je C-keuze is. Dus dan is dat denk ik een goede conclusie. Maar waar het niet tot tegen Dordrecht het voetbal de eerste half uur verschrikkelijk was. Dus waar je het toch wel een beetje omgedraaid krijgt. Maar ja, goed, ik geloof wel in die conclusie inderdaad dat je en Fase op rechts, van Leeuwen daarachter. Ja, dat zijn toch wel drie mannen die allemaal een doelpunt kunnen maken. En dat heb je gewoon nodig.
0: Ja, dat heb je zeker weten nodig voor RKC. Wie nog geen doelpunt heeft gemaakt en wie misschien nog niet helemaal een goede indruk heeft gemaakt is Jesse van der Haar, de nieuwe spits. Heb je het idee dat hij nog een beetje moet gaan wennen of dat hij toch nog niet helemaal goed in vorm is?
1: Ik heb een heel klein beetje te doen met Jesse van der Haar. Want ja, goed, hij is nou niet de meest indrukwekkende carrière. Is gehaald als tweede spits. Best wel vroeg in de transferwindow al. Nou ja, goed, hij weet op een gegeven moment ook wel, het hing heel lang in de lucht als Stokkers kwam. Dus daar is hij ook echt niet verbaasd door geweest. Alleen dan komt er ineens vanuit de jeugdopleiding, komt er een jonge Aaien van Gemert, die komt door. En die begint in de voorbereiding ineens te scoren. En dan tegen Dordrecht totaal onterecht overigens op het einde. Maar valt die bal voor zijn voet, schiet hij binnen 2-2. Ja, is niet lekker. Laten we wel wezen. Dus ik vraag eerlijk gezegd af of het er bij hem in zit. Maar dat hij niet in vorm is sowieso. Maar ik heb bij hem echt een beetje mijn twijfels. Ik zou... Ja, ik, wat ik zeg, Stokkers heb je echt wel nodig. En ja, goed, als het zo doorgaat, dan is het echt niet gek om op een gegeven moment Van Gemert meer kansen te geven.
0: Nee, dat denk ik ook. Die zit ook wel een beetje op een roze wolk, heb ik het idee, na het nieuws van vorige week.
1: Ja, die had een goede week, want die ging in, ik denk, 3 of 2 of 3 dagen ging die van zijn eerste contract naar zijn eerste prof invalbeurt naar zijn eerste prof doelpunt. Ja, die moet mindere weken gehad hebben in zijn carrière, zou ik zeggen.
0: Nee, dat denk ik ook inderdaad. Verder over spelers die indruk maken, heb ik sowieso wel een beetje dat de nieuwe buitenspelers het goed doen. Varela en Dikidak. Zijn dat de spelers om ook in de gaten te houden tegen Helmond Sport?
1: Ja, ik bij Dikidak heb ik ook wel, ik vind het een moeilijke, ik moet hem nog een beetje doorgronden, zeg maar. Je hebt bij buitenspelers vaak twee types. Zij die wel met ruimte voor zich kunnen omgaan en zij die daar niet mee om kunnen gaan. Hij hoort wel een beetje bij de laatste categorie, denk ik. Dus ik ben benieuwd wat hij kan. Ja, en Varela, als je kijkt wat hij kan, de basistechniek die hij heeft in de KKD, waar, laten we wel wezen, je niet elke week tegen de top, hij is links buiten, dus hij tegen de rechtsback van de tegenstander. Dus die rechtsback van de tegenstander is ook niet elke week top. Ja, dan ben ik wel, ik kijk naar hem al uit, hoor. Ik ben echt wel benieuwd. Hij heeft natuurlijk afgelopen week iets wat fortuin gescoord. Maar dat is wel echt een groeibriljantje. En daar moeten we als RKC ook wel een beetje op hopen, hè, dat hij een van die jongens is die dit jaar zo'n stapje maakt. En vooral straks ergens een keer als het begint te lopen, dat het echt gaat vlammen.
0: Ja, dat zou zeker weten mooi zijn. Nog even kijken naar de tegenstander Helmond Sport. Ik heb zelf nog even door de selectie gekeken, maar ik kwam niet per se echt bekende namen tegen. Daar verwachten we ook niet. Kunnen we daar nog iets van verwachten van Helmond Sport?
1: Nee, ik weet, nee, eigenlijk zo heel erg goed. Ja, je hebt, ik weet niet, voor de mensen die Willem II een paar jaar geleden gezien hebben, heb je Paul Lunch, heb je daar lopen. Daar waren ze toen bij Willem II heel fan van. Voor de verder rest, ik verwacht van hun ook helemaal geen bijzonder seizoen eigenlijk. Dus nee, kijk, het zal recht aan RKC zelf liggen morgen of ze een resultaat gaan halen of niet. En met welke, welke excuses zou ik bijna willen zeggen, ze anders op de proppen komen. Vorige week waren ze ineens niet fit genoeg. Nou goed, ik ben benieuwd en we gaan het wat dat betreft gaan we het zien.
0: Ja, we gaan het zeker weten zien. Lucas, mag ik jou heel erg bedanken. En ik wens jou sowieso nog een hele paar fijne dagen in Oostenrijk.
1: Ja, dankjewel. Komt goed.
0: Top. En dan gaan we het morgen zien. De wedstrijd van RKC tegen Helmond Sport.

Total Touch en Somebody Else's Lover. 11:55 hier op Langstraat FM. Wij gaan even door naar ander nieuws, want de zomervakantie is, ja, sorry dat ik het moet zeggen, helaas bijna voorbij. En dat betekent dat vanaf volgende week de scholen weer gaan beginnen. En dat betekent ook voor de mensen die met de auto de weg op gaan, dat je op moet letten dat er een stuk meer fietsende scholieren op het fietspad zijn. En ja, meer fietsende scholieren betekent helaas ook meer ongelukken. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. Het aantal fietsincidenten is de afgelopen 5 jaar namelijk enorm gestegen in Nederland. En ook in de Langstraat, volgens de cijfers, is een stijging te zien. Zo is er in de gemeente Waalwijk vorig jaar 53 fietsongevallen gebeurd. 28 meer dan 5 jaar geleden. En ook in de gemeente Loon op Zand en Dongen is een stijging te zien. In Dongen waren er 21 fietsongevallen. En in de gemeente Loon op Zand waren dat er 11. Dat valt op zich nog mee. In Heusden waren wel 26 fietsongevallen, maar daar is een kleine stijging te zien, want dat is er 1 minder dan 5 jaar geleden. Ja, dus toch even een oproepje aan alle mensen, omdat de scholen bijna weer beginnen. Let alsjeblieft op als je aan het autorijden bent. Fietsongelukken, dat kan echt fataal zijn. Iets waar je je hele leven last van hebt. Dus let op de weg. Kinderen die op de fiets zitten, let ook op, want het ligt niet altijd aan de automobilist natuurlijk. Dus als we met z'n allen een beetje gaan opletten, dan komt het vast wel goed. En dan kunnen we die cijfers een beetje naar beneden halen. En wij gaan door. Zolang de zomervakantie nog niet helemaal voorbij is, gaan we nog naar de verfrissende zomerrit. We gaan naar Chris Brown en Yeah Yeah Yeah. Langs de

Yes, sir, I can boogie. Grote kans dat als je ooit nog eens een keer een wedstrijd bezoekt van het nationale voetbalteam van Schotland, dat dit nummer door het stadion klinkt. Want dit is eigenlijk een beetje het onofficiële volkslied van de Schotten. En hoe kan dat nou? Hoe kan dat niet 500 miles van de Proclaimers zijn? Nou, er zit een bijzonder verhaal achter. Daarvoor moeten we even terug naar 2015, waarin een video viral gaat van de verdediger van Schotland, Andrew Considine. Daar is een video te zien hoe hij op een bruiloft, eigenlijk verkleed als drag queen, performance geeft van het nummer Yes Sir, I Can Boogie. En in plaats van dat de Schotse fans hem daarover zouden uitlachen of er een mening over hadden, hebben ze dat nummer eigenlijk gewoon compleet omarmd. En daardoor is het in ieder stadion in Schotland eigenlijk altijd wel te horen. Yes sir, I can boogie. Goed, het zou vandaag natuurlijk de dag zijn waarin zwemkampioen Maarten van der Weijden toch nog langs Waalwijk en Heusden zou komen voor zijn 22 stedentocht om geld in te zamelen voor kinderen met kanker. Maar helaas verliep het gisteren allemaal eventjes anders dan gepland. Onze redacteur Lotte stond om 8:30 al klaar bij het Drongelenskanaal in Waalwijk. Maar daar stonden ook al wat fans klaar om Maarten te zien. Maar die was er niet, want Maarten van der Weijden die moest in eerste instantie zou de tocht uitgesteld worden. Maarten is inderdaad opgestaan met buikklachten. Hij voelde zich enorm ziek. En even later heeft de arts gezegd dat de tocht woensdag helemaal gestaakt zou worden. Ja, en toen was het nog wel een beetje de vraag van komt hij dan nog wel door Waalwijk en Heusden heen? Gaat hij dan daar verder of gaat hij ergens anders verder? En later, gistermiddag, is definitief bekend geworden dat Maarten van der Weijden zijn zwemtocht in ieder geval verder gaat. Maar dat hij eigenlijk de steden van dag 3 volledig heeft overgeslagen. Hij kan dus officieel niet meer door de Langstraat heen. Hij is in ieder geval wel weer aan het zwemmen. Op de website van waarismaarten.nu kun je hem live volgen. En dan kun je zien dat hij nu in het water bij Vianen ligt. Hij gaat in ieder geval zijn zwemtocht verder zetten om in ieder geval alsnog geld op te halen voor kinderen met kanker. En zo meteen nog meer nieuws in Langstraat Languit. Maar eerst moeten we naar mezelf voor het regionieuws. Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaan. Bij de herontwikkeling van het Kropholdersassemble in Waalwijk kan een uitbreiding worden gemaakt richting de stadstuin. Dat bevestigt het college in antwoorden op schriftelijke vragen van lokaal belang. De kiosk, het bodenhuisje en de historische huisjes en de hooisteeg blijven behouden. De rest van de stadstuin blijft volgens het college toegankelijk voor bezoekers, ondanks de uitbreiding. De politie Waalwijk waarschuwt opnieuw voor babbeltrucs. Maandagavond in de Bernhardsweerstraat vond opnieuw een verdachte situatie plaats. Twee jonge vrouwen deden zich voor als medewerkers van actiefzorg en probeerden een woning binnen te komen. De buurtbewoner vertrouwde de situatie niet en schakelde direct de politie in. De politie roept inwoners op om alert te zijn en bij een verdachte situatie direct te bellen. Heusden Transparant Verbind heeft schriftelijk vragen gesteld over de wachtlijsten voor zwemlessen in de gemeente. Volgens de partij moeten kinderen voor reguliere zwemlessen soms ruim een jaar wachten, terwijl kinderen met de regeling via Stichting Leegeld direct kunnen starten. De partij wil van het college weten of dit klopt en hoeveel kinderen er precies op de wachtlijst staan. Voetbalfans opgelet. Voormalig voetballer Wim Kieft komt naar Dongen. Op woensdag 16 september vindt een bijzondere editie plaats van het sportcafé in de Kameleur. Wim Kieft gaat samen met de presentator in gesprek met de trainers van de eerste elftallen van de Dongense voetbalclubs. Het wordt een avond vol met voetbalanekdotes en verhalen rondom Dongense derbies. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

De flitsschijf van deze week, nog altijd Memo, hier op Langstraat FM. Dan gaan we het even hebben over lokale woonbouwprojecten in Loon op Zand. En waarom gaan we het daarover hebben? Nou ja, het is een probleem wat niet alleen bij Loon op Zand speelt, maar in heel Nederland, met natuurlijk het overvolle stroomnet. Ja, er is eigenlijk gewoon geen plek meer om al het stroom kwijt te kunnen. En zoveel huizen moeten stroom hebben. Waardoor ook vele woonbouwprojecten die nu willen starten op een wachtlijst komen te staan. En ja, de gemeente Loon op Zand die wil toch een beetje de lokale woonprojecten uit Loon op Zand daarin helpen. Dus zijn zij met een aantal maatregelen gekomen. En wat is die maatregel nou precies? Nou, woonbouwprojecten voor de gemeente Loon op Zand, die binnen 10 jaar starten, krijgen de mogelijkheid om voorrang te krijgen op die wachtlijst. Waardoor zij dus mogelijk eerder aan de beurt zijn. Wilde woonbouwprojecten kunnen ze daarvoor aangemeld worden voor 4 september. En het moeten uitsluitend wel inderdaad woonbouwprojecten zijn uit de gemeente Loon op Zand. En Daan wordt toch nog een klein beetje nieuwbouwprojecten in de gemeente Loon op Zand een beetje geholpen. Een ander woonbouwproject in de gemeente Loon op Zand waar er nieuws over is, is het dorpshuis. Waar natuurlijk nog steeds vol aan gewerkt wordt. Er is een kleine update over. En dat is namelijk op woensdag 8 september. Dat is namelijk de dag waarin het hoogste punt van de bouw van het dorpshuis bereikt gaat worden. En dat zal uiteraard destijds gevierd worden. Goed, zometeen nog veel meer lekkere muziek. Maar we gaan eerst naar de Black Eyed Peas en Just Can't Get Enough.

0: is better. Switch up.
1: Switch up. Switch up.

0: nog herkent.
1: Kraantje Papi en Vallende Ster hier bij Langstraat FM. Ja, morgen op onze zender Langstraat TV is een heel leuk video-item te zien. En omdat ik van de redactie ben, heb ik daar natuurlijk een weet van. Dus daar kan ik alvast een klein tipje over de sluier van geven. Zometeen gaan we namelijk opnames maken bij een van de laatste dagen van jeugdvakantiewerken in Nieuwkuik. Een van de vele jeugdvakantieweken die deze week bezig is. Eerder deze week waren wij al in Waalwijk. In Kaatsheuvel is het in volle gang, in Waspik is het ook, maar wij gaan een keertje lekker naar Nieuwkuik toe. Die is morgen overigens te zien op Langstraat TV vanaf 9 uur. En dit weekend is dus ook de laatste Formule 1 in Zandvoort. De laatste keer dat we kunnen genieten van Max Verstappen op een Nederlands circuit. Waar ik dus ook net achter ben gekomen. Dat wist ik helemaal niet. De man die de Grand Prix van Zandvoort ooit eigenlijk, nou ja, een Grand Prix naar Zandvoort ooit heeft gebracht, die komt dus uit Drunen. Dat gaat over Robert van Overdijk, die directeur is van de Dutch Grand Prix. Heeft aandeelhouders gehad in het circuit van Zandvoort. En vond het zelf altijd een onmogelijke missie, waarvan hij niet had voor dat het ooit ging lukken. Maar dankzij het succes van Max Verstappen is het dus wel gelukt. En de man die dus verantwoordelijk is voor het circuit van Zandvoort, dat we daar al jaren van mogen genieten, die komt dus uit de Langstraat. Dat is goed om te weten. Daar ga ik zeker weten over nadenken. Als vanaf dit weekend het circuit is van Zandvoort. Goed, tijd voor Voulez-vous coucher avec moi?

Ja, avec moi ce soir, oftewel Lady Marmalade. En daarmee het einde van deze uitzending van Langstraat Lang Uit. Ik wens jullie nog een hele fijne dag tegemoet. Vanaf maandag is Erik Dankers er weer om het ochtendprogramma over te nemen. Wij gaan, zoals Erik altijd zo mooi zegt, naar de boterham toe. En we wensen jullie nog een hele fijne avond en dag tegemoet. Nog even één nummertje om het uur af te sluiten. En dat doen we met niemand minder dan Kim Wilde. En de nummer You Came hier op Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig zedendelict in de zomer van 1993 in Apeldoorn. Een vrouw werd toen door een man met een mes in haar huis bedreigd en verkracht. Er kon destijds niemand worden aangehouden, maar er was wel een DNA-spoor. Alleen dat spoor leverde toen niets op. 33 jaar later is dat wel het geval, dankzij DNA-verwantheidsonderzoek. Telecomverstrekker Vodafone moet een boete van €185.000 betalen omdat het bedrijf door een fout in de software aan 158 klanten een krediet had verstrekt, terwijl dat niet had gemogen. Die fout werd in augustus 2022 gemaakt. Daardoor werden een korte tijd een paar toetsingsstappen voor het verstrekken van een krediet overgeslagen. Enkele jaren daarvoor was Vodafone door de toezichthouder ook al op de vingers getikt, omdat het bedrijf bepaalde kredietcontroles niet zou doen. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps, een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar €42 miljoen mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designerdrugs. China heeft gereageerd op de aangekondigde Amerikaanse importheffingen van 100% op droneonderdelen en drones uit het buitenland. Het land zegt fel tegen te zijn en dringt aan om die heffingen meteen in te trekken. De tarieven zouden mogelijk vanaf 3 september ingaan. Amerika zal volgens president Trump te afhankelijk zijn van drones uit het buitenland. China voelt zich gediscrimineerd. De tarieven zouden de wereldwijde toeleveringsketen voor drones ontregelen en er blijft weinig over van een eerlijke en concurrerende markt, aldus China. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan de zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaan. Bij de herontwikkeling van het Kropholles Assemble in Waalwijk kan een uitbreiding worden gemaakt richting de stadstuin. Dat bevestigt het college in antwoorden op schriftelijke vragen van lokaal belang. De kiosk, het bodenhuisje en de historische huisjes en de hooisteeg blijven behouden. De rest van de stadstuin blijft volgens het college toegankelijk voor bezoekers, ondanks de uitbreiding. De politie Waalwijk waarschuwt opnieuw voor babbeltrucs. Maandagavond in de Bernhard-Zweerstraat vond opnieuw een verdachte situatie plaats. Twee jonge vrouwen deden zich voor als medewerkers van actiefzorg en probeerden een woning binnen te komen. De buurtbewoner vertrouwde de situatie niet en schakelde direct de politie in. De politie roept inwoners op om alert te zijn en bij een verdachte situatie direct te bellen. Heus de Transparant Verbind heeft schriftelijk vragen gesteld over de wachtlijsten voor zwemlessen in de gemeente. Volgens de partij moeten kinderen voor reguliere zwemlessen soms ruim een jaar wachten, terwijl kinderen met de regeling via Stichting Leegeld direct kunnen starten. De partij wil van het college weten of dit klopt en hoeveel kinderen er precies op de wachtlijst staan. Voetbalfans opgelet. Voormalig voetballer Wim Kieft komt naar Dongen. Op woensdag 16 september vindt een bijzondere editie plaats van het Sportcafé in de Kameleur. Wim Kieft gaat samen met de presentator in gesprek met de trainers van de eerste elftallen van de Dongense voetbalclubs. Het wordt een avond vol met voetbalanekdotes en verhalen rondom Dongense derbies. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet. Ready for the sun.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht rond 3:30 is bij een ongeluk in Rotterdam een persoon overleden. Twee anderen zijn zwaar gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijnmond meldt dat de betrokken auto in tweeën is gebroken. Het ongeluk gebeurde op de Prins Alexanderlaan. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Het Duitse Robert Koch-instituut schat dat de hitte deze zomer in Duitsland aan zeker 14.000 mensen het leven heeft gekost. Maar in werkelijkheid kan het aantal nog hoger liggen. Van de mensen die overleden zijn waren er ruim 12.500 ouder dan 65 jaar. 7.040 personen waren 85-plussers. Mensen kwamen te overlijden aan hitteberoerte, maar ook omdat soms de gezondheidsproblemen die zij hadden erger werden. 2026 is volgens het Duitse instituut nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd. In Amerika is de totale overheidsschuld voor het eerst boven de $40 biljoen uitgekomen. Een ruime verdubbeling tijdens de presidentschappen van Joe Biden en Donald Trump. Per Amerikaanse inwoner gaat het dan om $117.000. In 2017, toen Trump voor de eerste keer aan de macht kwam, bedroeg de staatsschuld $19,95 biljoen. De recordhoogte van $40 biljoen is geen verrassing. Amerikaanse financiëndeskundigen zagen het al aankomen, meldt persbureau Reuters. Budgethotelketen Travelodge topvrouw Joanna Bodell verlaat het bedrijf nadat er ophef was ontstaan over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast in een hotelkamer van de keten. In december 2022 werd de vrouw in een hotel in Maidenhead door een man op haar kamer overvallen. De man had een keycard van het personeel gekregen nadat hij gelogen had. Hij zit in de cel. Maar er waren meer incidenten en Travelodge zou te weinig doen om de veiligheid van de gasten te garanderen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Hé, Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
14: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
13: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
14: Klinkt goed.
15: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.

So now.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaan. Bij de herontwikkeling van het Kropholles Assemble in Waalwijk kan een uitbreiding worden gemaakt richting de stadstuin. Dat bevestigt het college in antwoorden op schriftelijke vragen van lokaal belang. De kiosk, het bodenhuisje en de historische huisjes en de hooisteeg blijven behouden. De rest van de stadstuin blijft volgens het college toegankelijk voor bezoekers, ondanks de uitbreiding. De politie Waalwijk waarschuwt opnieuw voor babbeltrucs. Maandagavond in de Bernhardsweerstraat vond opnieuw een verdachte situatie plaats. Twee jonge vrouwen deden zich voor als medewerkers van actiefzorg en probeerden een woning binnen te komen. Buurtbewoner vertrouwde de situatie niet en schakelde direct de politie in. De politie roept inwoners op om alert te zijn en bij een verdachte situatie direct te bellen. Heus de Transparant Verbind heeft schriftelijk vragen gesteld over de wachtlijsten voor zwemlessen in de gemeente. Volgens de partij moeten kinderen voor reguliere zwemlessen soms ruim een jaar wachten, terwijl kinderen met de regeling via Stichting Leegeld direct kunnen starten. De partij wil van het college weten of dit klopt en hoeveel kinderen er precies op de wachtlijst staan. Voetbalfans opgelet. Voormalig voetballer Wim Kieft komt naar Dongen. Op woensdag 16 september vindt de bijzondere editie plaats van het Sportcafé in de Kameleur. Wim Kieft gaat samen met de presentator in gesprek met de trainers van de eerste elftallen van de Dongense voetbalclubs. Het wordt een avond vol met voetbalanekdotes en verhalen rondom Dongense derbies. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Tegen een 40-jarige man uit Vlissingen heeft het Openbaar Ministerie 6 jaar gevangenisstraf geëist voor het verkrachten van een 14-jarig meisje vorig jaar. De man zou het kind met een vuurwapen bedreigd hebben. Het slachtoffer was van huis weggelopen en had drugs gebruikt en kwam uiteindelijk samen met haar vriendje in de woning van de verdachte terecht. Daar zou ze onder de douche verkracht zijn. Het meisje maakte gebruik van haar spreekrecht en vertelde PTSS te hebben opgelopen. Ze leidt aan nachtmerries, flashbacks en herbelevingen. Onderzoeksinstituut Nifel meldt dat tijdens de hittegolf in juni meer mensen zich bij de huisartsenposten hebben gemeld. Op een gewone werkdag in juni gaat het om 43 gevallen per 100.000 inwoners. Tijdens de hittegolf waren dat er 49. Ook in het weekend trokken meer mensen bij de huisartsenposten aan de bel. Het ging veelal om kinderen tot 4 jaar en hoogbejaarden. Nederlanders vieren graag vakantie op de camping in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders vorig jaar met ruim 7% tot ruim 417.000. Nederland staat daarmee op de derde plaats van buitenlandse overnachtingen in Zweden. Het land beleefde een record met 17,3 miljoen overnachtingen van Zweden en buitenlanders op Zweedse campings. Zweden wordt verder graag bezocht door kampeerders uit Duitsland, Zwitserland, Noorwegen en Denemarken. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan de zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker.

Gloria is ervan, de jaren 80 en de jaren 90 als een rode hits. En ja, deze is een beetje ondergesneeuwd. Die zijn een beetje vergeten. Ik denk, weet je wat, is wel redelijk up-tempo. Daar beginnen we maar een keer de radioshow mee. Gloria Stefan en de Miami Sound Machine en Surrender in de remix. Daarmee openen wij de middagmix voor deze donderdag alweer. De week gaat snel. We zijn alweer zo aan het weekend toe. Het is aan de vierkant van de week, dat sowieso al. En het gaat hard. Tijd vliegt als je plezier hebt, zeggen zelfs. En dat hebben we uiteraard altijd in deze radioshow, in ieder geval. Jouw middagmix. Het gaat van oud eraan de hits van u. Je kunt meekijken in de radiostudio. Dat weet je. www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte ei. Roosendaal met twee O's en een S. En dan kun je op Rijn live de tap klikken. Dan heb je het beeld er ook bij. Meeluisteren via de FM natuurlijk. Dat mogen bekend zijn. De 105.7 en de 106.8. En uiteraard via het internet. Dat gaat allemaal opwerken. En je kunt reageren op dit radioprogramma. Ook dat werkt. Door te mailen. middagmix@langstaatmedia.nl. Of voor de snelle jongens onder ons, even appen naar de WhatsApp van de studio. 06-21-21-32-10. Het goud van Outram, de hits van nu in de playlist al hier. En nu het recentere werk van Bruno Mars. And I Just Might.

0: Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om. Zonder na te denken, ik liet je alleen.
1: Pardon!
0: Sta ik voor de spiegel.

Als ik deze groep weer hoor, dan moet ik weer denken aan Marie tegen Dienstijd. Dat was in 1986. Deze band speelde toen in de Officiersmes in Schaarsbergen. En die gasten maken toch een leuk stukje muziek, hoor. Klinkt echt wel goed. Haarzuiver en mooi. Drukwerk en oh, wat dom. Middagmix met Sarah Roosendaal. Het is niet over tot het echt over is en uitgesproken is. Grace is not over yet.

Zo, dan ben je gelijk van je af. Dus ik ben gelijk weer wakker. Groovyard, featuring Michel de Haai. En let the music be your guide in the street radio mix. Uit het jaar 2000. De middagmix. Kan het jou wat schelen? Deze dame niet. Sherelle, I don't care. Dat zingt ze althans.

Gek mens, ik zie ze nog zitten met deze clip op een gegeven moment in de grote kom met soep. Tussen de uitjes en de preitjes. En zij dan als hapklaar vlees op motto. Pak me dan soepgevecht onder dat motto. Kit Perry, bon appetit, baby. Tja, we toch hebben over soepgevecht. En dames die in de soep komen liggen als hapklaarvoer, komen we uit op deze single. En Plania 6 en Sex Shooter is terug in de middagmix.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaan. Bij de herontwikkeling van het Kropholles Assemble in Waalwijk kan een uitbreiding worden gemaakt richting de stadstuin. Dat bevestigt het college in antwoorden op schriftelijke vragen van lokaal belang. De kiosk, het bodenhuisje en de historische huisjes en de hooisteeg blijven behouden. De rest van de stadstuin blijft volgens het college toegankelijk voor bezoekers, ondanks de uitbreiding. De politie Waalwijk waarschuwt opnieuw voor babbeltrucs. Maandagavond in de Bernhard-Zweerstraat vond opnieuw een verdachte situatie plaats. Twee jonge vrouwen deden zich voor als medewerkers van actiefzorg en probeerden een woning binnen te komen. De buurtbewoner vertrouwde de situatie niet en schakelde direct de politie in. De politie roept inwoners op om alert te zijn en bij een verdachte situatie direct te bellen. Heus de Transparant Verbind heeft schriftelijk vragen gesteld over de wachtlijsten voor zwemlessen in de gemeente. Volgens de partij moeten kinderen voor reguliere zwemlessen soms ruim een jaar wachten, terwijl kinderen met de regeling via Stichting Leegeld direct kunnen starten. De partij wil van het college weten of dit klopt en hoeveel kinderen er precies op de wachtlijst staan. Voetbalfans opgelet. Voormalig voetballer Wim Kieft komt naar Dongen. Op woensdag 16 september vindt een bijzondere editie plaats van het Sportcafé in de Kameleur. Wim Kieft gaat samen met de presentator in gesprek met de trainers van de eerste elftallen van de Dongense voetbalclubs. Het wordt een avond vol met voetbalanekdotes en verhalen rondom Dongense derbies. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag trekken talrijke buien over het land en daarbij is onweer mogelijk. Tussendoor schijnt ook nog af en toe de zon. De temperatuur ligt tussen de 20 en 22 graden. Vanavond neemt de buiigheid geleidelijk aan af. Komende nacht beperken de buien zich tot de kustgebieden. Landinwaarts is het nog droog en koelt het af naar waarden tussen de 12 en 15 graden. Morgen opnieuw buien met onweer. Af en toe schijnt de zon en bij een matige noordwestenwind is het 20 graden. Dan de verkeersinformatie. Ik was al klaar met het weer. Ik dacht dat er nog eens in kwam, maar dat was het al. De verkeersinformatie. Niet veel files, waarbij ik maar één knelpunt. Dus het is lekker doorrijden in de regio op dit moment. Alleen een knelpuntje op de A16. Rotterdam richting Breda tussen knooppunt de Bresseplein en knooppunt Ridderkerk. Stilstaand verkeer, kapotte vrachtauto al daar. De rechte rijstrook is dicht. En via de parallelbaan kun je er nog omheen, geloof ik, als ik het goed zie hier. Hoe dan ook, er staat 3 kilometer file, de vertraging zo'n 15 minuten. En dat waren de files in onze regio. Jouw middagmix. Hopelijk gaat deze dame nog scoren met deze single. Rondé, you know my god.

0: Rhonda en Oh My God, dat leidt ons naar het... Het origineel de cover, twee praten met een duidelijke relatie. Goede ideeën daarvan hebben, ik daag nog steeds uit. Je kunt het aanmelden. Middagmix@langstadmedia.nl, teamadres. Of even appen naar de studio. En dat kan op 06 21 21 32 10. Vandaag weer een serieuze remake, kunnen we wel stellen. Wat hebben we vandaag? Want nu, het was in 1978 dat Gloria Gaynor de hit I Will Survive uitbracht. En Gloria Gaynor, 7 singles in de top 40 en I Will Survive was wel de grootste hit voor deze dame. 18 weken top 40 haalde de vierde plaats. Geen enkele single haalde overigens de nummer 1 notering van Gloria Gaynor, maar I Will Survive is nog wel een topper als het gaat, om het disco-genre. Is het daar mooi regelmatig, kan ik je vertellen. In de discotheken en zeker als het thema jaren 70 is. Hoe dan ook, hij is er ook een keertje overgedaan in 1997. Of was dat 1996? Anyways, door Cake. En Cake, ja, wie is Cake? Ik heb er niks van kunnen vinden in ieder geval, maar ik kan niet helemaal zeker weten. Ik heb een paar dingen gezien op, in de top 40 van Cake, maar ik weet niet of dat hetzelfde clubje is. Hoe dan ook, Cake heeft het overgedaan en het werkje heeft niet in de top 40 gestaan van Cake. Maar zat terug te vinden op het album Fashion Nuggets van Cake. Dat album is uitgekomen in 1996. Dus ze mag zelf bepalen wat je leuk vindt. Het origineel van Gloria Gaynor, I Will Survive uit 1978. Of via de cover van Cake, I Will Survive, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Hij had nog snel de koffer. Dat is vandaag door elkaar aansteekt. Cake I Will Survive is geïnspireerd door Gloria Gaynor. I Will Survive. André zegt, Jezus, wat een slechte koffer is dit, zeg. Zelfs de Hammers Husband is beter dan dit. Ja, het is een ander genre geworden. Dat is zonder meer waar. Het is geen disco nummer meer, maar ja, hoe noem je dit? Rock misschien? Als jij er een mening over hebt, laat het mij maar weten. App het maar door op 06-21-21-32-10.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.

hebben ze Spreek Zo Chic, hè? Die heeft Sophie Alice Baxter. Hè? Disco Bambino, Now Rodgers en Sophie Alice Baxter. And Dancing Without You, de flitsschijf deze hele week nog. Vandaag en morgen nog. En dan weten we of deze plaat gaat halen. Of die in de lijst terecht gaat komen, de flits in de 50. De middagmix met het goud van oud. Terug in de jaren 80 met Christopher Cross en All Right hier in de middagmix op Langstad FM.

kon horen vroeger op Hilversum 3, donderdagavond, in de Ferrymaat Soul Show. Just Duke, Love You More, daar hoor je regelmatig deze track voorbij komen. Ook andere werkjes van deze man. Dames en heren, het is alweer klaar. Ik dank u weer voor het volgen. Het programma is alweer bijna klaar. Je kunt reageren op dit radioprogramma, dat kan gewoon. Ideeën voor het origineel aan de cover of andere dingen te melden. Meld het maar via middagmix@langstadmedia.nl of via de WhatsApp 06-21-21-32-10. Zometeen een paar uurtjes non-stop. En om 5 uur Anton Nassa met Van Zessenklaar. Dan is Studio Putten weer on air. Nogmaals, morgen zijn we er weer tussen 2 en 3. Dan nieuwe ronde, nieuwe kansen. De laatste, Yardbirds and People en Heartbeats en de Maxi. Tot morgen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Treinreizigers worden door Nederlandse Spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Europese Commissie is niet bezorgd over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden. Een woordvoerder van de Commissie zegt dat de Europese gasvoorraden momenteel voor 62% gevuld zijn. Vorig jaar was dat 74%. De oorlog in het Midden-Oosten zorgde ervoor dat de gasprijzen door het dak gingen en het gevolg was dat de voorraden een stuk langzamer dan normaal gevuld worden. In Nederland zijn de ondergrondse gasvoorraden voor 41,3% gevuld. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Israël is tegen, maar Turkije is vastberaden en blijft Syrië helpen bij de opbouw van een krijgsmacht. Er zijn en waren volgens het Turkse ministerie van Defensie geen Turkse militairen op de basis in het noorden van Syrië, die afgelopen dinsdag door Israël werd aangevallen. De Israëlische premier Netanyahu stelt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië aan het versterken is, ondanks dat Israël gewaarschuwd heeft dit niet te doen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl, cadeau met een K.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Suriname cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaan. Bij de herontwikkeling van het Kropholders Assemblée in Waalwijk kan een uitbreiding worden gemaakt richting de stadstuin. Dat bevestigt het college in antwoorden op schriftelijke vragen van lokaal belang. De kiosk, het bodenhuisje en de historische huisjes en de hooisteeg blijven behouden. De rest van de stadstuin blijft volgens het college toegankelijk voor bezoekers, ondanks de uitbreiding. De politie Waalwijk waarschuwt opnieuw voor babbeltrucs. Maandagavond in de Bernhard-Zweerstraat vond opnieuw een verdachte situatie plaats. Twee jonge vrouwen deden zich voor als medewerkers van actiefzorg en probeerden een woning binnen te komen. De buurtbewoner vertrouwde de situatie niet en schakelde direct de politie in. De politie roept inwoners op om alert te zijn en bij een verdachte situatie direct te bellen. Heus de Transparant Verbind heeft schriftelijk vragen gesteld over de wachtlijsten voor zwemlessen in de gemeente. Volgens de partij moeten kinderen voor reguliere zwemlessen soms ruim een jaar wachten, terwijl kinderen met de regeling via Stichting Leegeld direct kunnen starten. De partij wil van het college weten of dit klopt en hoeveel kinderen er precies op de wachtlijst staan. Voetbalfans opgelet. Voormalig voetballer Wim Kieft komt naar Dongen. Op woensdag 16 september vindt een bijzondere editie plaats van het Sportcafé in de Kameleur. Wim Kieft gaat samen met de presentator in gesprek met de trainers van de eerste elftallen van de Dongense voetbalclubs. Het wordt een avond vol met voetbalanekdotes en verhalen rondom Dongense derbies. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De voorzitter van de regio-burgemeesters, Hubert Bruls, maakt zich hard voor eenduidig landelijk beleid tegen demonstranten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Bruls zegt dat bijvoorbeeld de boeren op tractoren die de snelweg opgaan in het hele land op dezelfde manier moeten worden aangepakt. Anders is het niet uit te leggen. De politie moet wat Bruls betreft overal in het land kunnen ingrijpen. In Oost-Nederland komt de politie in actie tegen demonstranten die de snelweg opgaan. In de Spaanse exclave Ceuta, waar een paar weken geleden tienduizenden migranten vanuit Marokko binnentrokken, hebben de autoriteiten de eerste 6 mensen geïdentificeerd die bij de exodus zijn omgekomen. Van 3 mensen kon de identiteit worden vastgesteld met DNA en van 3 anderen door middel van vingerafdrukken. In totaal zijn er 82 lichamen geborgen. Er wordt onderzocht hoe oud de overledenen zijn en of ze zijn omgekomen door geweld. Treinreizigers worden door Nederlandse Spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zal de Democratische Republiek Congo 70.000 doses van een vaccin tegen het ebola-virus geven. Alleen voor de variant die nu rondwaart is nog geen goedgekeurd vaccin beschikbaar. Het vaccin dat richting Congo gaat is bewezen effectief tegen de Zaire-variant. Of dit ook werkt tegen de ziekte waaraan nu bijna 2500 mensen zijn bezweken is onbekend, maar het zou wel enige bescherming moeten bieden. Er worden wel verschillende vaccins voor de nieuwe variant ontwikkeld. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan de zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Secondelijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondelijm.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Bij de herontwikkeling van het Kropholles Assemble in Waalwijk kan een uitbreiding worden gemaakt richting de stadstuin. Dat bevestigt het college in antwoorden op schriftelijke vragen van lokaal belang. De kiosk, het bodenhuisje en de historische huisjes en de hooisteeg blijven behouden. De rest van de stadstuin blijft volgens het college toegankelijk voor bezoekers, ondanks de uitbreiding. De politie Waalwijk waarschuwt opnieuw voor babbeltrucs. Maandagavond in de Bernhard-Zweerstraat vond opnieuw een verdachte situatie plaats. Twee jonge vrouwen deden zich voor als medewerkers van actiefzorg en probeerden een woning binnen te komen. De buurtbewoner vertrouwde de situatie niet en schakelde direct de politie in. De politie roept inwoners op om alert te zijn en bij een verdachte situatie direct te bellen. Heus de Transparant Verbind heeft schriftelijk vragen gesteld over de wachtlijsten voor zwemlessen in de gemeente. Volgens de partij moeten kinderen voor reguliere zwemlessen soms ruim een jaar wachten, terwijl kinderen met de regeling via Stichting Leegeld direct kunnen starten. De partij wil van het college weten of dit klopt en hoeveel kinderen er precies op de wachtlijst staan. Voetbalfans opgelet. Voormalig voetballer Wim Kieft komt naar Dongen. Op woensdag 16 september vindt de bijzondere editie plaats van het Sportcafé in de Kameleur. Wim Kieft gaat samen met de presentator in gesprek met de trainers van de eerste elftallen van de Dongense voetbalclubs. Het wordt een avond vol met voetbalanekdotes en verhalen rondom Dongense derbies. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht bij de oogarts aangeklopt. Dat blijkt uit een rondgang van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Zij liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland. Dit vanwege waterhozen waarbij zware windstoten tot de mogelijkheden behoren. Waterhozen zijn kleine trechtervormige slurfjes die boven grote wateroppervlaktes kunnen ontstaan. Volgens het KNMI komen er aan de Nederlandse kust en boven het IJsselmeer ieder jaar tientallen waterhozen voor. Waterhozen zijn vaak minder sterk dan windhozen, maar mensen op het water kunnen er wel letsel door oplopen. De Washington Post meldt na verschillende mails te hebben ingezien dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran overlegd heeft wie de Verenigde Staten uitgezet moesten worden. Sinds 1979 gold in de VS de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de VS en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. Twee VN-medewerkers die sinds 9 augustus in Afghanistan werden vastgehouden zijn vrijgelaten. Dat laat een woordvoerder van de VN-organisatie UNAMA weten. Het tweetal maakte deel uit van een humanitaire missie in de provincie Herat toen ze werden opgepakt. De reden voor de arrestatie is niet bekendgemaakt. In juni werden ook al 20 hulpverleners aangehouden. Hun baarden zouden niet lang genoeg geweest zijn. De twee vrijgelaten medewerkers lijken in goede gezondheid te verkeren. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden. Kan ook. Carvendo.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Schakel maar in.
10: Van harte welkom.
11: Schakel maar in.
9: En geniet.
12: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
9: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
11: Gewoon lekker.

En met muziek uit 2007 van de Kaiser Chiefs, waar ik voor deze band mee begon. 17 weken, top 40, hij piekte op nummer 7. En Ruby, Ruby, Ruby werd het even over 5 hier op Langstraat FM. Tot 6 uur weer de lekkerste muziek om je te begeleiden van werk naar huis. Mijn naam is Anton Lachzaam en dit is een cover van een nummer wat ik al een aantal weken draai. Andrea Liu is het origineel, 'Cause I Have Nothing. En gisteren kwam de cover uit van Glennis Grace.

Volgens mij waren het heren, toen ze het bandje oprichtten, een beetje besluitloos van hoe gaan we in godsvredesnaam ons bandje nu noemen. ABC dan maar. Nou, vooruit. 1982 scoorden ze hun allereerste grote superhits, piekte op nummer 12 met The Look of Love. Van 1982 terug naar 1974 met de OJ's en For the Love of Money.

voor de laatste maal gedraaid in de hoedanigheid van als zijnde de flitsschijf Disco Bambini en Dancing Without You. Straks is ook weer voor de laatste keer in de hoedanigheid van speciale aanbieding. Juist, de speciale aanbieding van deze week van James Blunt. Maar eerst muziek uit 82 van ABBA. Dit is Under Attack.

0: Andy Kim en Baby I Love You gingen terug naar 1969. Van 1969 gaan we kijken nemen in de newsroom. Daar zit voor ons Siem van der Kaam met het regionieuws.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaam. Bij de herontwikkeling van het Kropholders Assemble in Waalwijk kan een uitbreiding worden gemaakt richting de stadstuin. Dat bevestigt het college in antwoorden op schriftelijke vragen van lokaal belang. De kiosk, het bodenhuisje en de historische huisjes en de hooisteeg blijven behouden. De rest van de stadstuin blijft volgens het college toegankelijk voor bezoekers, ondanks de uitbreiding. De politie Waalwijk waarschuwt opnieuw voor babbeltrucs. Maandagavond in de Bernhardsweerstraat vond opnieuw een verdachte situatie plaats. Twee jonge vrouwen deden zich voor als medewerkers van actiefzorg en probeerden een woning binnen te komen. De buurtbewoner vertrouwde de situatie niet en schakelde direct de politie in. De politie roept inwoners op om alert te zijn en bij een verdachte situatie direct te bellen. Heus de Transparant Verbind heeft schriftelijk vragen gesteld over de wachtlijsten voor zwemlessen in de gemeente. Volgens de partij moeten kinderen voor reguliere zwemlessen soms ruim een jaar wachten, terwijl kinderen met de regeling via Stichting Leegeld direct kunnen starten. De partij wil van het college weten of dit klopt en hoeveel kinderen er precies op de wachtlijst staan. Voetbalfans opgelet. Voormalig voetballer Wim Kieft komt naar Dongen. Op woensdag 16 september vindt een bijzondere editie plaats van het Sportcafé in de Kameleur. Wim Kieft gaat samen met de presentator in gesprek met de trainers van de eerste elftallen van de Dongense voetbalclubs. Het wordt een avond vol met voetbalanekdotes en verhalen rondom Dongense derbies. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel, Siem. We hebben het weerbericht voor je. Vanavond trekken de meeste buien via het oosten weg en wordt het op de meeste plaatsen wat rustiger. Later vanavond trekken vanaf de Noordzee echt een nieuwe stevige bui het land op, die vooral het noordwesten aandoen. Vannacht blijven vooral de kustgebieden enkele buien mogelijk. Landinwaarts blijft het op een lokale bui na meestal droog. Er staat weinig wind en daarbij wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het opnieuw wisselvallig met meerdere felle buien die de noordwestelijke wind vanaf de Noordzee worden aangevoerd. Buien trekken gedurende de ochtend verder het land op, maar in het zuidoosten lijkt het de hele ochtend nog droog te blijven. Morgenmiddag toont veel vergelijkenissen met de donderdagmiddag. Alleen de trekrichting van de buien is nu anders. De buien trekken nu zuidoostwaarts over het land en zijn opnieuw talrijk. Het wordt 19 tot 20 graden. Morgenavond is het een droog. Het is tijdelijk, want later op de avond stijgt de buienkans opnieuw. Zaterdag tot en met maandag wisselvallig met wederom flink wat buien. En het wordt maximaal 20 graden.
2: Goedemiddag! Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langs.

Ace of Base uit Zweden. Ze waren uitermate succesvol in het begin van de jaren 90. 1993 schrijven we voor The Happy Nation.

Als het weer dan even een klein stapje terug doet, dan proberen we het wel enigszins te compenseren met zogenaamde happy music. Dit was Fun and Some Nights uit 2012 en Dolce Beringer, een oude flitsschijf van ons met Break Your Heart, die draait ook daar weer voor. Zo direct de speciale aanbieding, maar nu eerst de allereerste hit van A-ha uit 1985. Het nummer is te vinden op hun debuutalbum Hunting High and Low. Het nummer stond in meer dan 10 landen op nummer 1 en de videoclip won maar liefst 6 MTV Awards. Dit is Take On Me.

Ik zei een half uur geleden voor de laatste maal in die hoedanigheid gedraaid, de flitschijf. Maar morgen is natuurlijk vrijdag. Ik zat een beetje een dag abuis, jongens. Ik dacht dat het vrijdag was. In mijn gedachten zat ik al bij het weekend. Dus het is tenslotte nog donderdagmiddag. Morgen dus hoor je hem ook nog als zijnde de speciale aanbieding. James Blunt en Tastes Like Summer. Blikken op de klokbergen en zien we dat het tegen zessen loopt. Dat wil zeggen dat we er een eindje aan gaan breien. Zometeen na zessen non-stop muziek en informatie hier op Langstraat FM. En wij zijn er morgen weer tussen 5 en 6 voor een nieuwe aflevering van Zessen Klaar. Laat je achter met Billy Paul. Thanks for saving my life. En zeg tot morgen.

0: Klaar, snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-1130-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, aldus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht zich bij de oogarts gemeld. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Ze liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. De Washington Post meldt, na verschillende mails te hebben ingezien, dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran heeft overlegd wie Amerika uitgezet moest worden. Sinds 1979 gold in de Verenigde Staten de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de Verenigde Staten en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Uiterlijke op opzichtdatum, oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles.
12: Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

Wasn't it? Wasn't it? Wasn't it?

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Rusland is een derde van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken

nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, aldus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn, zolang ze de openbare orde niet verstoren. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg.

0: In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat FM. You were there. Yeah.

bent er weer bij. Een nieuwe aflevering van Dance Factory. Aflevering. Nee? Zo moeilijk is dat toch niet, hè? Nee. Begonnen met de BB&Q Band On The Beat. En je bent er weer bij de komende twee uur. René van der Meer. En straks Dion Vugs op je radio. Of op je televisie. Het is maar net hoe je het beluistert, hè? Langstraat FM, daar luister je wel naar in ieder geval. En zoals we doen gebruikelijk is het iedere donderdag en iedere zaterdag. En soms ook alleen maar op zaterdag, dat moeten we even uitleggen. Omdat we natuurlijk op donderdagavond ook regelmatig, nu het voetbalseizoen weer begonnen is, een uitzending hebben op ditzelfde tijdslot rond RKC. En als dat het geval is, dan zijn we er alleen op zaterdagavond tussen 9 en 11. Ingewikkeld? Mwah, valt wel mee toch? Het is vandaag een programma, althans mijn uur, met allemaal lange platen. Ja, we hebben er een van 13 minuten, we hebben er een van bijna 12 minuten. En die van 12 minuten, daar hoort een beetje een introductie bij. Het gaat over ABBA. En dan denk je, ABBA? In Disco Factory, in Dance Factory. Ja, Disco Factory zit er nog steeds in. Hè? Maar ja, dat kan ook niet anders als je dat al vanaf 1978 gemaakt hebt. Maar dit is Dance Factory. Maar ABBA dus, Lay All Your Love On Me, dat was een singeltje die uitkwam. Daar werd een 12-inch van gemaakt, illegaal. Ja, dat was een illegale persing. En die haalde ik altijd in Amsterdam. Ik draaide destijds in de Karrebar in 's-Hertogenbosch. En ik had iedere zaterdagavond, als ik moest draaien, een paar van die exemplaren bij me. Die verkocht ik dan met dikke winst, na hem eerst gedraaid hebben natuurlijk. Want toen kwamen er meteen mensen naar de disco en die zeiden van, hé René, wat heb je nu aanstaan? Er is op een gegeven moment, toen dat zo succesvol werd door een Nederlandse platenmaatschappij, ook nog een, tussen aanhalingstekens hoor, illegale versie van gemaakt. Die dachten van, hé, wij pikken even een graantje mee van dat succes. Maar dat was toch echt, ik wil wel wat, maar ik kan niet. Ik heb destijds die illegale versie vanaf vinyl op een cd'tje laten zetten, want ik heb hem helaas niet meer in bezit op vinyl. Maar dat verhaal is bekend. Ik heb hem nog wel op cd en we gaan er nu even naar luisteren. Moet je wel starten, hè? Hij heeft denk ik 20 jaar in de kast gelegen bij mij. En ik ben al lang blij dat hij het nog doet. De enige echte illegale versie van ABBA. En dat past heel goed in dit programma.

Ja, wat gebeurt er nu? Hij stopt er ineens mee. Op 4,5 minuut had hij nog te gaan. Dat is echt toch verschrikkelijk jammer. Nou, dan gaan we even lekker door met de muziek. We gaan dat cd'tje even schoonpoetsen en checken. Maar, nou, je hebt hem toch ruim gehoord, maar hij geeft een player error aan. Gaan we maar verder met Fire. Hier is Jerry Knight. En dat was natuurlijk toch even Abba, hè? Lay all your love on me. Jammer dat hij de pot voor drie dubbeltjes niet helemaal op staat.

Fire van Jerry Knight uit de 80's, gedraaid hier bij Dance Factory Langstraat FM. En dit komt van het vinyl, de LP van Hamilton Bohannon. Een van mijn favorieten is deze, de Disco Stomp uit 1975.

is het leukste stukje dit, hè? Dat rateltje. Ik zeg het telkens als ik deze plaat draai. Hij duurt ruim 5 minuten, maar... Die hadden ze voor mij ook al een 10 minuut durende versie van uit mogen brengen. Deze uit 1975, afkomstige plaat van Hamilton Bohannon. En de disco stopt natuurlijk. En dat kwam af van de LP Inside Out. Verzoekje van JD uit aflevering 30, hè, van de 35. Van de disco en funk show die hij wekelijks ook op de radio brengt. Johan Duivensloot. Hij had een paar platen doorgegeven die we recentelijk al gedraaid hadden. Dat geldt ook voor Eve. Dus daar gaan we ook een ander verzoeken. Maar deze is ook leuk. Love Me Down. Atlantic Star.

0: speciaal voor onze mede-muzieksamensteller Johan Duivensloot. Love Me Down, Atlantic Star. Oh, het eerste half uur zit er alweer bijna op. Het gaat het snel. En wat vinden jullie ervan dat het een beetje afgekoeld is hier in ons kleine Nederlandje? Dat is toch wel een verademing, hè? Even een paar lekkere regenbuitjes. Ja, dat kan nooit geen kwaad.
1: The Disco Factory Dominator. Here's René.
0: We blijven even hangen in de jaren 80. Met Flush, Free and Easy. Flush, moet ik zeggen natuurlijk. Flush. Denk aan flushen. Flossen. Je weet het, reageren kan op het programma via info@langstraatmedia.nl.

Mr. D ook al in de studio gearriveerd. Hij zegt ook een goede plaat. Plush. Dat heet Free and Easy. En over goede platen gesproken. Oh, dit is ook lekker hoor. Cashmere. Light of Love. En dat hoor je allemaal hier bij Dance Factory op Langstraat FM. René van der Meer is nog een stief half uurtje bij je. En dan kunnen we weer een uur gaan genieten van

Kashmir. Be the one to set me free. Goeie plaats. Yeah, yeah. Light of Love. Let it shine on me. Can't you see that I'm in need? Oh. Ja, dan hebben we er nog eentje. Ja, nog twee eigenlijk. Maar die ene is zo lang. Ik heb het eerder in het programma al verteld. We gaan hem echt draaien. Je hoort zometeen welke het is. 13 minuten en 49 seconden lang. Lekker. Eerst nog even een hele lekkere, vrolijke discoplaat van Alphonse Mouzon. En I'm glad that you're here. Nou, dat zou je ook natuurlijk. Fijn dat je weer luistert naar Dance Factory hier op Langstraat FM. Elke donderdag en zaterdag in de Rebound, in de herhaling, hè? Je kunt ook gewoon lekker via de TV Ziggo 917 en KPN 1042. En dan de FM natuurlijk 106.8 en overal op DAB+.

0: Alphonse Mouzon was dat en I'm so glad you're here. En ja, dat geldt voor ons ook eigenlijk wel een beetje. Nou, we gaan eruit met een laatste plaat en dat is niet deze. We gebruiken het even als een soort van opvulletje, want er is een plaat verschenen in 1981 van de Boys Town Gang. En dat was Ain't No Mountain High Enough. Goed zeggen hoor. Cruising the Streets natuurlijk. Maar die plaat die werd bijna nergens gedraaid. Gewoon om de doodsimpele reden dat het eigenlijk gewoon veel te lang duurde. Die plaat duurt ruim 13 minuten, bijna 14 minuten. En dat is eigenlijk de reden dat hij eigenlijk nooit geen airplay kreeg. En ja, het gaat een beetje over de gay scene in die plaat. De Cruising the Streets. En we kennen de Boys Town Gang natuurlijk allemaal van Ain't No Mountain High Enough. En ook van Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. En dan die hele grote hit, weet je weer die? Ik kan er even niet op komen. Boys Town Gang, grootste hit. Oh ja, Can't Take My Eyes Off of You natuurlijk. Ja, dat was hij dus. We gaan er even naar luisteren.
1: Have no fear, have no fear, have no fear. René is here.
0: Ja, je hoort het al, hè. Een heel lang aanloopje. En hij duurt gewoon 13 minuten. Cruising the Streets. En dat wordt dan opgebouwd als volgt: Cruising Rejected, de pick-up, Busted en dan nog een reprise. Je hoort het allemaal, je gaat het allemaal meebeleven. Ik ga vast afscheid van je nemen. Ik wens je heel veel plezier met Dion Vug zometeen. En heel veel plezier. Geniet even van deze klassieker, want dat is het wel, echt een klassieker. Cruising the Streets van de Boys Town Gang. In de clubs overigens werd hij vroeger wel regelmatig gedraaid. Daar kon de DJ even vanuit de boot een plasje doen of wat andere leuks. Dat mag je zelf invullen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland. Maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen

0: Jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn, zolang ze de openbare orde niet verstoren. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
1: Info en hits. Ook in de zomer. Here, 'cause you were there.

Philly Sounds Works presents Earl Young, The Tramps. De kenners hadden het herkend. Welkom op het tweede uur Dance Factory. Wat lekker gewoon als je in Antwerpen loopt en je scoort deze plaat gewoon voor een eurotje. Ja, dat kom je niet al te vaak tegen. En dan is het altijd de fear of missing out. Was ik maar een uurtje eerder geweest, dan had ik misschien meer plaatjes kunnen kopen voor die euro. Maar ik was al lang blij met deze track, want je komt er niet zo vaak tegen. En het was lekker op te draaien, zal ik maar zeggen. Ja. The Tramps dus. Wat een lekkere plaat was dat. En wat gaan we vandaag doen? Nou, Eric G is in de house, dat weet je. Hij komt met een DJ-producer met de oude sound. Jawel.

Welkom op jouw Langstraat FM, het tweede uur. René heeft al er een uurtje op zitten. En dat was heerlijk om naar te luisteren, ook weer deze week. Bedankt daarvoor, René. En we gaan door tot 10 uur of tot 11 uur. Wellicht zit je te luisteren naar de herhaling op zaterdagavond. Soul Funk Disco. Maar vanavond met een overdosis aan funk, kan ik je vertellen. En om dat een beetje kracht bij te zetten, trappen we af met deze heerlijke aura. Coming to get to you. Zeker lekker nog een uurtje Dance Factory.

0: wat is dat toch goed, hè, Aura? Een van mijn favoriete platen in het hele genre is Make Up Your Mind. Maar deze kwam ik van de week tegen. Ik denk, boah, Aura is een offspring van de band Slave. Dat weten we inmiddels, vertel ik wel vaker. En daarmee staat de muziek natuurlijk ook garant voor kwaliteit.
1: Please welcome Mr. D.

Ja, deze plaat kwam ik tegen in Haarlem en ik had het jullie vorige week al beloofd. Toen draaide ik Silver Shadow, dat is de A-kant. Maar de B-kant, jongens, In the Heat of Passion. Wat een dikke plaat is dat ook, zeg. Ik heb het over AM Records en dan heb ik in dit geval heb ik het over Atlantic Star.

ze kwamen oorspronkelijk uit New York en begonnen daar als de band Star. Naderhand zijn ze verhuisd naar California. 8-9 mensen waren het, geloof ik. En daar tekenden ze bij AM Records. Van Herb Albert inderdaad, ja. En toen hebben ze Atlantic voorgezet. Atlantic Star.

0: een van de grote bands uit die tijd. Wat hebben die toch ook veel, heel veel goede muziek gemaakt. En dit was dus de B-kant van Silver Shadow.
1: Welcome to the Disco Summer.
0: En we knallen door met heerlijke muziek. Wat denk je hiervan, zeg hij? Dynasty. Heel veel goede albums gekocht en gemaakt. En ik kocht ooit de verkeerde, ja. Maar hoewel.

Ja, Here I Am, weer zo'n heerlijke track van Dynasty. Ja, hij kocht ooit een van de mindere LP's, maar die was alsnog goed hoor. Ze maakten gewoon fantastische muziek. Ze zijn ook echt iconisch uit die tijd. Dat durf ik zo wel te zeggen. Maar dat doen we alleen maar op donderdagavond en zaterdagavond. Hè? Iconische bands draaien uit die tijd, jawel. En na het succes van Change besloot Jacques Vet Petrus iets nieuws te gaan oprichten. En dat was de BB&Q Band. Vernoemd naar de drie stadsdelen in New York. Brooklyn, Bronx en de Queens. Ah, lekker hoor.

Now your wish is my command. I am your genie. De BB&Q band. En wat schuurt dit toch dicht tegen de SOS band aan, zeg. Maar dit heeft wel overduidelijk ook dat de SOS band sausje, ja. On the Beat, dat was hun allergrootste hit. Maar deze mocht er ook zeker zijn. Zeker, zeker, zeker. Ja, oh, wat fijne plaat allemaal. Heb jij zelf nou ook zo'n fijne plaat in gedachten met een leuk verhaal erbij over wat jij allemaal meemaakt in die discotijd? Stuur dat gewoon eens even op naar info@langstraatmedia.nl. Daar zijn we heel blij mee en dat horen we gewoon graag. Verzoekjes kan ook, hè? 06-21-21-3210. En ik hoor something grooving. We luisteren naar Ingram.

zeg nou zelf, waar hoor je dit? Ja, dit hoor je alleen op jouw Langstraat FM. Dit hoor je op Dance Factory. Jouw favoriete disco en boogie show. Ja. Je luistert naar de Ingram Kingdom. De Ingram Family. Ze schreven veel muziek voor ook andere artiesten. En jawel, als je denkt Ingram, jawel, inderdaad. James Ingram is de man die je hier hoort op de vocalen. Smooth and grooving. En dat blijven we nog even doen. Ik zei het al, heel veel funk. En ik hou me aan mijn woord.

En vaak als je gewoon die funkhoek induikt, dan kom je zo ook een beetje richting die soul, jazz en een beetje fusion-achtige sound. En daar klinkt dit naar. Sweet Nothings. En je luisterde naar Jeff Tyzek. Always a better music mix.

Dan hoorde daar ook wel bij hoor. In die jazz fusion hoek maakte hij veel goede muziek. Maar hij had ook zijn commerciële uitstapjes. En daar was hij ook muzikaal genoeg voor. Dit was er eentje van Donald Burden. Ja ja, Lovers Come Around. Dat heerlijke Elektra label. Waar zoveel goede muziek op is uitgekomen. Onder andere ook Patrice Russian. En zij dook naderhand ook een beetje die soul jazz hoek in. Met Lee Rittenhouwer. Nou, dit is Donald Byrd.

0: een van de platen die op de wishlist staat van Peter Schouten. Peter Schouten, hij komt straks weer aan bod bij And The Beat Goes On. Dat is naar Dance Factory. Lekker non-stop, al die heerlijke disco tracks. En ook een beetje housey-achtig. Daar gaan we iets omhoog in de BPM's vaak, ja. Robbie Koster doet daar aan mee en ik zelf ook. Donald Byrd and Love Has Come Around.
1: Dance Factory. Thursday night.

Ja, party till the early morn to the break of dawn. En Joe, die lacht er een beetje bij. 67 jaar is inmiddels deze Jody Vanessa Wardley uit Chicago. The second time around, a night to remember. I can make you feel good. Ze was natuurlijk de lead zangeres van Shalimar. Maar het leuke van dit verhaal is, dit is natuurlijk weer geproduceerd en ook geremixed door onze grote vriend Alex Di Ciao. En die kwam vroeger nog alles voorbij. Als ik een goede mix had gemaakt, dan kreeg ik hem op de app. En dan zei hij, Dion, goh, maar klonk het toch weer lekker. En toen dacht ik, Alex Di Ciao, damn, dat is wel een hele goede producer uit Italië. Dus daar hadden we een soort samenwerkingsverbandje mee. Hij stuurde veel van zijn eigen werk destijds op naar, niet naar Dance Factory, dat was toen nog Disco Factory. Maar Alex Di Ciao, wat een lekker werkje afgeleverd. Samen met dus deze Jody Vanessa Wardley. En we gaan door. Door met Leroy Hudson. Begin jaren 80 bracht hij Paradise uit. Hoor deze grooves aan en daar luister je gewoon al. Daar ben je al getuige van. In jouw wekelijke dansfabriek. Jij staat op die dansvloer en denkt, goh, weer zo'n lekker basriffje zeg. En dat klopt ook.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal

uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws.

wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radio nieuws.

0: Wauw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws. Oh
1: yeah. Info en hits. Ook in de zomer.